0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland, maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid, maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
2: Ik heb een lead sinds ik was geboren. Ik ben ecstatic, ik ben excited. Ik kan niet geloven dat dit niet real is. Dit is niet real voor mij. Dit is niet real. Ik ben waiting this my whole life. Ik kan niet geloven dat het waar is. Ik kan niet geloven. We won the league!
1: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
2: Het ironische is, het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
1: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
3: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2-pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
1: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
2: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
1: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
3: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
1: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Extra uitzending Business Lounge over Food Festival Culinair Aalsmeer. Wegens een verschuiving in de programmering is er op woensdag 20 mei tussen 7 en 8 uur 's avonds een extra uitzending van het programma Business Lounge op Radio en TV Aalsmeer. Presentator Erik Verbeek staat deze uitzending uitgebreid stil bij het Food Festival Culinair Aalsmeer dat op 30 maart plaatsvindt aan de Ophelialaan in Aalsmeer. Tijdens dit evenement presenteren 7 Aalsmeerse restaurants zich aan bezoekers met een gevarieerd aanbod aan gerechten en smaken. In de uitzending gaat Erik Verbeek in gesprek met de deelnemende ondernemers over hun restaurant, hun passie voor gastronomie en de voorbereidingen op het festival. De uitzending van Business Lounge biedt daarmee een mooie inkijk in de lokale horeca en de samenwerking achter een van de smaakvolste evenementen van Aalsmeer. Business Lounge, woensdag 20 mei tussen 7 en 8 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell that I can't.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Van bundels naar containers in Kudelstaart. Wethouder Sven Spaargaren heeft maandag 18 mei een bezoek gebracht aan Meerlanden om de organisatie te bedanken voor de snelle overname van de papierinzameling in Kudelstaart. Als blijk van waardering nam hij een taart mee voor de medewerkers. Aanleiding was het stoppen van Stichting Support in Kudelstaart met de inzameling van oud papier en karton. Sinds maart heeft Meerlanden deze taak overgenomen, waardoor de inzameling voor inwoners gewoon kon doorgaan. Wel veranderde de manier van inzamelen. Papier en karton worden nu ingezameld via rolcontainers en ondergrondse containers. Het aanbieden van losse bundels aan de straat is daarmee vervallen. Volgens de gemeente was de snelle actie nodig om de afvalinzameling in het dorp op peil te houden. De gemeente benadrukt daarbij het belang van afvalscheiding, omdat papier en karton opnieuw kunnen worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Met het bezoek sprak de gemeente haar waardering uit voor de samenwerking en inzet van Meerlanden.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: FC Aalsmeer sluit sterk debuutseizoen af tegen Kampong. FC Aalsmeer speelt zaterdag de laatste wedstrijd van het seizoen in de vierde divisie A. Op Sportpark Hoornmeer ontvangt de ploeg USV Kampong. Aalsmeer moet het doen zonder aanvaller Vincent Noordam, die geschorst is na zijn rode kaart in de uitwedstrijd tegen SV Hoofddorp. Onder leiding van trainer Erwin Tump heeft FC Aalsmeer als debutant een sterk seizoen gedraaid. Waar veel promovendi strijden tegen degradatie, nestelde de ploeg zich direct in de subtop. Met aantrekkelijk spel kan de club bij winst nog een plaats stijgen op de ranglijst. In het seizoen vielen meerdere spelers op. Vladim Olkovic groeide uit tot vaste waarde in een nieuwe rol in de verdediging. Ook doelman Björn Hegarty pakte belangrijke punten met meerdere sterke optredens. De wedstrijd aan de Beethovenlaan is voor supporters de laatste kans om het team dit seizoen in actie te zien.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Schaapscheerfeest bij Boerenvreugd trekt veel bezoekers. Bij kinderboerderij Boerenvreugd is het zomerseizoen feestelijk ingeluid met het jaarlijkse schaapscheerfeest. De schapen werden dit jaar geschoren door schaapscheerder Eelco, waarbij ook kinderen mochten helpen. Bezoekers kregen daarnaast demonstraties van een spinster en een vilster die lieten zien hoe wol wordt verwerkt tot bruikbare materialen. Zo werd het hele proces van schaap tot eindproduct zichtbaar gemaakt. Voor de jongste bezoekers was er ook volop vermaak met het knutselen van schaapjes om mee naar huis te nemen. Daarnaast konden bezoekers meedoen aan een speels keutelradenspel. Het evenement trok veel belangstelling en zorgde voor een gezellige middag op de kinderboerderij.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: really do.
1: 105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Gespreksgroep voor naasten van mensen met hersenletsel. Mantelzorg en Meer start een nieuwe gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met niet aangeboren hersenletsel. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die zorgen voor een naaste met hersenletsel, bijvoorbeeld na een ongeluk, chronische ziekte of hersenbloeding. Tijdens de bijeenkomsten kunnen deelnemers ervaringen delen en in gesprek gaan met anderen in een vergelijkbare situatie. De groep wordt begeleid door een medewerker van Mantelzorg en Meer. De gespreksgroep is bedoeld voor mantelzorgers uit Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Haarlemmermeer en Ouderkerk aan de Amstel. De eerste bijeenkomst is op donderdag 28 mei van 1 tot half 3 op het kantoor van Mantelzorg en Meer aan de Dr. Willem Dreesweg in Amstelveen. Daarna komt de groep eens per 6 weken bijeen. Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@mantelzorgenmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Radio Aalsmeer. Hey, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod.

0: Drie concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer, in het oosten nog een enkele bui, verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Van bundels naar containers in Kudelstaart. Wethouder Sven Spaargaren heeft maandag 18 mei een bezoek gebracht aan Meerlanden om de organisatie te bedanken voor de snelle overname van de papierinzameling in Kudelstaart. Als blijk van waardering nam hij een taart mee voor de medewerkers. Aanleiding was het stoppen van Stichting Support in Kudelstaart met de inzameling van oud papier en karton. Sinds maart heeft Meerlanden deze taak overgenomen, waardoor de inzameling voor inwoners gewoon kon doorgaan. Wel veranderde de manier van inzamelen. Papier en karton worden nu ingezameld via rolcontainers en ondergrondse containers. Het aanbieden van losse bundels aan de straat is daarmee vervallen. Volgens de gemeente was de snelle actie nodig om de afvalinzameling in het dorp op peil te houden. De gemeente benadrukt daarbij het belang van afvalscheiding, omdat papier en karton opnieuw kunnen worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Met het bezoek sprak de gemeente haar waardering uit voor de samenwerking en inzet van Meerlanden.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

kus met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Creatief meedoen aan Plankje Vol Meesterwerken. Tijdens het Aalsmeer Flower Festival organiseert Cultuurpunt Aalsmeer opnieuw het project Plankje Vol Meesterwerken. Inwoners van Aalsmeer en omgeving worden uitgenodigd om een eigen kunstwerk te maken, geïnspireerd op bekende meesterwerken. Deelnemers krijgen een bouwpakket met houten onderdelen dat thuis in elkaar gezet en vervolgens naar eigen smaak versierd kan worden. Ook eigen materialen mogen worden gebruikt, waardoor elk werk uniek wordt. Alle kunstwerken worden tijdens het festival gezamenlijk tentoongesteld in de doopsgezinde kerk in Aalsmeer. De pakketjes zijn vanaf 27 mei op te halen en moeten uiterlijk 17 juni weer worden ingeleverd. Aanmelden kan via Aalsmeer Actief, maar je mag ook gewoon gezellig binnenwandelen. Voor kinderen van 6 tot 14 jaar zijn er daarnaast 3 begeleide knutselinlopen aan de Marktstraat 19. Deze vinden plaats op 27 mei, 1 juni en 3 juni van 3 tot 4:30 middags.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat

0: kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Het uur van Puur met Anna-Maria.
3: Welkom lieve luisteraar, wat fijn dat je er bent. Dit is het uur van Puur, de plek waar je alleen maar slimmer en leuker wordt. Live vanuit de studio hier bij de Oude Veiling. Hallo Dante, wat fijn dat je er bent.
4: Hallo, ja,
3: zeker. Hey, wat ben je lekker bruin geworden van de vakantie.
4: Ja, ik word niet heel snel bruin. Maar ja, het was een heerlijke vakantie, dat wel.
3: Ja, nou wil je weten hoe bruin Dante is geworden, dan schakel je gewoon over naar Radio Aalsmeer TV. Ja. Bij mij is dat nummer 12 van Kaiway. Ik weet niet hoe het bij jou het is.
4: Geen idee, maar je kan sowieso kijken via radioaalsmeer.nl/tv.
3: Precies, precies. Nou, wat gaan we doen dit komende uur? We hebben een heerlijke gast, Bram Bam. Hij is visueel tekenaar. Hij doet heel veel mooie dingen, ook met botanische dingen. Hij is een connoisseur wat betreft goede muziek. Welkom Bram.
5: Dankjewel.
3: Heerlijk. Leuk. En ik wilde eigenlijk zeggen Bram en zijn baard. Want dat is een die ging mee. Heb je baard ook nog een naam?
5: Nee.
3: We gaan het hebben over jouw Aalsmeerse roots. Wat jou drijft. We gaan eigenlijk gewoon een beetje, ja, dit is je leven gaan we doen. Ik ken je al een paar jaar. En je bent een fascinerend, creatief, geweldig persoon. Dus dat vind ik heel fijn. We gaan het hebben over wat ons is opgevallen. We eindigen met tips. Wat je zou kunnen doen de komende Pinkse dagen. Wat je zou kunnen zien. En we hebben onderweg nog heel leuk pramerace nieuws. Om het allemaal een beetje hyperlokaal te maken. En nogmaals fijn dat je luistert. Het is de tijd voor. Ik ben benieuwd of je terugluistert of dat het live is. Dante, wat viel jou op deze week?
4: Wat me opviel deze week? Ik was natuurlijk in het buitenland. Dus uit Aalsmeer is me niet heel veel opgevallen. Wat me wel is opgevallen, dat mensen op Kos, eiland van Griekenland, heel aardig waren. Dat het lekker weer was. En dat het dit weekend ook heerlijk weer gaat worden. Daar heb ik ook heel veel zin in. Dus de zomer komt er weer aan. Daar word ik heel blij van.
3: Snap ik, want je hebt een bloedhekel aan sneeuw, als ik me goed kan herinneren, klopt, van de afgelopen winter. Bram, wat is jou opgevallen deze week?
5: Ja, nou, ik heb er even over nagedacht. Ik ben zelf wel enigszins oldschool. Ik vond het heel grappig dat die sirenesysteem, dat gaat stoppen. In 2028, geloof ik. En dat het nu allemaal met je mobiel gaat en met NL Alert. Ja, ja, dat viel me op. Ik denk, ach, kijk nou. Ja, toch jammer.
4: Ja, natuurlijk was het al een paar jaar geleden. Kondigden ze natuurlijk eigenlijk al aan dat ze dat toen het luchtalarm weg waren. Maar toen was het volgens mij vanwege de dreigingen met Oekraïne toen verplaatst.
5: Oh, dat
4: is
5: kunnen.
4: Volgens mij wat ik mij kan herinneren. Dat,
3: ja. En ja, droevig is dus dat men ervan uitgaat dat je altijd je mobiel bij je hebt. Dat je altijd online bent. Dat je altijd dat stomme ding bij je hebt.
5: Ja.
3: Dus ja.
4: Terwijl, ja, veel mensen proberen nu juist minder op hun telefoon te zitten.
3: Ja, ik snap het. Ja. Ik snap het ook, maar toch, ja. Ja.
4: Ja.
3: Wat mij is opgevallen deze week is dat ik een iets heb gekocht. Dat heet Tap Out. En dat is ontworpen door door een paar Hollanders. En wat je dan doet is, dan ga je met je mobieltje daar naartoe. En dan tap je out. Dus dan zit je niet meer op je mobiel. En dan verstop je dat die unit ergens in je huis. En dan uiteindelijk als je weer wil inloggen, moet je echt naar dat rondje toe om jezelf weer online te zetten. En het werkte ook echt als een speer.
4: Ja,
5: ik heb dat ideaal. Dat kun je gewoon offline doen. Gewoon je sleutels.
3: Oh.
5: Ook altijd kwijt.
3: Ja.
5: Ja.
3: Oh, wat lachen. En dan ga je op zoek naar je sleutels.
5: Ja, want ik kan ze niet vinden. En dan voordat ik weg wil.
3: Ja, maar dat is als je iets wil vinden. Ik wil juist onvindbaar worden op het internet. Dus ik heb die unit nodig om weer op in mijn mobiel te kunnen.
4: Zet je dan ook je NL-alert uit?
3: Dus het zorgt voor mij dat ik, dat ik dus niet meer in mijn mobiel kan. Dat ik ook niet dat ik ook totaal gefocust ben op het nu. Dat ik offline ben. En om weer online te gaan, moet ik dus naar dat dingetje om mezelf weer in te checken.
5: Maar wie verstopt dat dingetje dan?
3: Ikzelf, ja. Oh. Verstoppen. Ja. Laat ik zo zeggen, ik hou het heel erg uit mijn buurt.
4: En dan moeten ze de trap op en zo om erbij te komen. En dan ga je veel minder snel weer op je telefoon natuurlijk. Ja. Als je weet dat je een heel...
3: En wat me dus is opgevallen, is dat je hebt een schermtijd die best wel... op een gegeven moment best wel hoog zit. Mm-hmm. En dat zodra je dat doet, dat je ook echt meer creativiteit krijgt in je leven. Dat toch zo'n mobiel heel veel creativiteit van je afpakt.
5: Ja, dat is zonde.
3: Ja, en dat is zonde. Ja. Dus dat is mijn tap out heet het. Hè, voor de mensen die luisteren, tap out.
4: Ja.
3: En je weet het natuurlijk wel, dat zoiets gebeurt.
5: Ja.
3: Dat je dan weer in het nu bent. En ik ben naar Harry Styles geweest. En dat is ons eerste liedje nu. Hij was eenie-minie. Wat ik had de slechtste plek van de hele arena. Mm-hmm. Ik kon hem echt niet vinden. Het was een soort Waar is Wally. Maar zijn stem was fantastisch.
4: Dus het was wel goud.
3: Het was golden.

0: Ja, en dit was Colden hier op Radio Aalsmeer.
1: Van Mr. Enrico Stiles, Harry Styles. En ik heb Bram Bam hier in de studio. Hij is één brok creativiteit. Mijn eerste vraag is, wat is creativiteit voor jou?
2: Oh, dat je wat je in je hoofd hebt, dat je dat kan maken. Ik denk dat dat wel hetgeen is wat ik het leukst vind. Ik ben al ruim 30 jaar illustrator, ontwerper. Dus eigenlijk vanaf school al meteen begonnen in mijn eigen studio. En ja, dat doe ik eigenlijk nog steeds. Al zijn er wel dingen veranderd. Maar ja, om gewoon heerlijk dat iemand mij iets vertelt van, joh, ik heb dit en dat. En dat ik denk, oh, daar heb ik meteen een beeld bij. En dan ga ik dat tekenen en maken en dat. Dat is voor mij creativiteit. Ja.
1: Zagen mensen jou als kind al als creatief? Of hoe zag de buitenwereld jou als kleintje?
2: Ja, goede vraag. Ik denk dat ik als kleintje altijd al tekende. Op de lagere school was ik al volop aan het tekenen. En ik weet nog dat op de lagere school dat ik een tekening had gemaakt. Je moest een spreekwoord uitbeelden. En dat ik dus als je een splinter in je oog, die uitdrukking.
1: Ja, de balk in je eigen oog niet ziet. Je ziet de splinter bij een ander, maar de balk in je eigen oog zie je niet.
2: Ja. Ik weet niet meer precies hoe die eruit zag, maar dat ik een balk had getekend. En dat, of nee, het was een boom geworden. Wat was zo
1: mooi.
2: En nou ja, dat was heel grappig. En daar is toen die leraar alle klassen langs gegaan. Omdat ik het zo grappig vond. Zo gezegd.
1: Wat gaaf.
2: Ja, en toen had ik al zoiets van, nou ja, ja volgens mij is dit wel iets wat me aardig ligt. Ja.
1: Wat een goede. Hoe heet het leraar?
2: Paul Geel, weet ik nog.
1: Toevallig. Wat goed.
2: Maar dat was in de Amstelhoek.
1: Ja, maar wat goed dat Paul Geel dat deed. Want dat is echt wel een super compliment voor zo'n jonkie.
2: Ja.
1: Ja. Wat goed.
2: Ja.
1: En lijk je op je vader of lijk je op je moeder?
2: Uiterlijk denk ik meer op mijn vader. Zeker omdat hij ook een baard had. En mijn moeder niet. En innerlijk ook best veel op mijn moeder.
1: Hoe zou je dat omschrijven?
2: Ja, nou, creatief. En ik heb ook wel meer haar karakter, denk ik. Dus ja, ik denk dat op die manier. Ja.
1: En ja, je bent er van iemand één. Want ik hoor dat je Aalsmeerse roots hebt. Van wie ben je er een?
2: Ik ben er een van Hartman. Dus mijn vader, of mijn opa, die woonde vroeger op de Horenweg. En die had een kwekerij. En 6 kinderen. En de jongste, dat was Kees Hartman. En dat is mijn vader. Dus, en mijn moeder is van de Van Leeuwens uit Rijshout.
1: Wat leuk.
2: Ja.
1: Wat leuk.
2: Oh ja.
1: En wat betekent Aalsmeer dan voor jou als je nu hier bent? Want ik heb je hier naartoe gelokt. Je zit in Nieuwveen. Ga je dan terug naar huis? Hoe voelt Aalsmeer voor jou?
2: Ja, het is voor mij niet thuis. Want thuis is eigenlijk waar ik nu woon meer. Oorspronkelijk kom ik uit Meidrecht. Nu woon ik in Nieuwveen. Ik vind het allemaal niet heel erg spannend. Aalsmeer is voor mij eigenlijk meer mijn roots. Omdat daar mijn opa en oma vroeger woonden. Hè, voor mijn gevoel. En mijn oma en tantes. Dus ja, wat dat er gaat is dat, ja, is dat zo'n plek. Weet je wel. En omdat je toen je jong was ook veel nog ging stappen en zo. Toen kwam je ook nog wel eens in Aalsmeer. De waterlelie heb ik heel veel rondgehangen. Ja. Dus ja, dat eigenlijk wel.
1: Leuk. Ja. Leuk. En als je de Aalsmeerders zou omschrijven, wat maakte jouw familie typisch Aalsmeers? Wat voor?
2: Nou, ik denk dat ze kweken waren. Dat ze behoorlijk Aalsmeers.
1: Hard werken.
2: Ja.
1: Wat kweekten ze?
2: Oh, rozen. Ja, joh, dat weet ik echt allemaal niet. Dat,
1: blommetjes.
2: Ik was nog zo jong. Ik weet wel dat in de kwekerij vroeger, daar liep een kleine schildpadje, zo'n landschildpad. En die had dus alle onkruidjes op zo tussen de rozen. Dat weet ik nog heel goed.
1: Hoe bio is dat?
2: En, toen al, hè. En dat ze een lorry hadden die dan helemaal naar achteren kon. Dat vond ik ook iets fascinerend. Ja.
1: Wat leuk.
2: Ja.
1: Ja, nou ja, het Aalsmeer die verwelkomt graag creatieve mensen. Toen je eenmaal moest beslissen om ja, een opleiding te gaan doen.
2: Ja.
1: Was dat makkelijk of moeilijk om te kiezen?
2: Nou ja, zelf wist ik het al. Maar mijn vader die speelde liever op safe. Die zegt, joh, ga lekker naar de monteurschool, weet ik veel. Dus een vakopleiding, dat je dus automonteur kan worden. Dan ben je zeker van je
1: Ze bedoelen het goed, hè, ouders?
2: Ja, nee hoor. En ook heel lief en zo. Maar zelf wist ik al dat ik gewoon graag naar de grafische school wilde. Want ik wilde tekenaar worden. Ja. En toen zei hij, joh, maar daar kun je toch je geld niet in verdienen. En ik had zoiets van, ja, maar waarom niet? Ik vind het hartstikke leuk. En dit is mijn passie en dan ga ik ervoor. En eigenlijk is dat meteen ook de hele rode draad door mijn leven heen. Want ik doe eigenlijk vaak dingen die niet standaard zijn. Maar ik ga er gewoon voor en het lukt gewoon. Dus ja.
1: Je hebt uiteindelijk dus de opleiding gedaan?
2: Ja.
1: De grafische opleiding of de monteuropleiding?
2: De grafische opleiding.
1: Oh, wat goed, wat goed. Ze geloofden je.
2: Ja.
1: Wat fijn.
2: Nou ja, ik had wel beloofd dat als het echt niks zou worden, dat ik dan alsnog mijn eigen zou kunnen omscholen. Maar ja, dat ging wel niet worden. En ook een van de eerste opdrachten die ik kreeg toen van school, was ik eigenlijk meteen voor mezelf begonnen. Meteen mijn eigen studio. En een van de eerste opdrachten was voor Duinruil. Maakte ik die spotjes. En dan had je vroeger bij het RTL4-journaal had je de klok, hè,
1: sponsoring, van 8 uur. Ja.
2: En dan de helft van het beeld was dan reclame. En bovenin tikte dan die klok zo naar het. En dan maakte ik daar, had ik dan reclametjes gemaakt voor Duinruil.
1: Duinruil is een kikkertje, denk ik.
2: Ja, het was een kikkertje die dan sprong en dan er gebeurde van alles.
1: Maar
2: ja,
1: dat vind je familie natuurlijk wel, dat je geslaagd bent. Want als je op de tv komt met wat je maakt, in hun ogen is dat best wel iets
2: ja, ik echt. Denk ook niet dat ze of je wel of niet geslaagd bent. Ik denk gewoon meer, als je ziet hoeveel passie iemand erin legt, dat heb ik ook naar mijn kinderen toe, dan denk ik van ja, joh, dan zit je helemaal op je goede plek.
1: Mooi. Ja. Dat brengt ons bij de muziek. Kun je die even introduceren?
2: Ja, met vol trots. Ik ben trotse vader van 3 kinderen. En mijn jongste zoon heet Storm. En dat is ook zijn naam, zijn artiestennaam. Dan is het Storm, dus R-U-M. En die heeft een mooi nummer gemaakt, vind ik geweldig. Dat heet De Buschauffeur. En er zit, qua tekst zit het ook heel goed in elkaar. En hij heeft de muziekjes, de deuntjes, alles zelf gemaakt. Dus ja, dat vind ik gewoon heel leuk om te laten horen.
3: Hey, je moet al inchecken, hè?

die krijgt al het geld en de werkers mogen hangen. Het is tijd voor een ommekeer, tijd voor een nieuw verkeer, tijd voor mezelf gaan maken en staken vandaag op een nieuwe manier. Het is tijd voor de nieuwe tijd, de baas en ik zijn daar gelijk. Tijd voor

0: Ja, en hier hoorde je dus Storm. Hier, op Radio Alsmeer. Ja, nou, ga zeker luisteren. Het was hartstikke goed, vind ik.
1: Dankjewel. Ik vind ik ook.
2: Ja, dit was de zoon van onze gast. Storm, met een U. En ja, een beetje Joost Kleinachtig.
1: Ja. Klopt, ja.
2: Ja, en je zei dat hij best wel een sterke mening had.
1: Ja. Klopt,
2: en ja. Toen zei je over jezelf, ja, ik ben zelf niet zo. Ik ben wat zachter.
3: Ik hou me verder van politieke meningen en dat soort dingen. Ik ben liever gewoon lekker op de achtergrond. En laat mij maar tekenen.
2: Ja, ja. Mooi hè? Ja. Nou ja, we leren zoveel van onze kinderen.
1: Ja.
2: Eigen studio. Het ging eigenlijk van het begin best wel lekker. Vond je het eng om voor jezelf te beginnen?
3: Nee, helemaal niet. Nee. Ik was op school en toen zeiden ze, oké, je moet kiezen of je wordt fotograaf, of je wordt tekenaar, of je wordt ontwerper, of noem maar op. Ik zei, ja, ik wil het eigenlijk allemaal.
2: Wat goed.
3: En ja, er was eigenlijk maar één manier. En dat was voor mezelf beginnen. Ja. En dat doe ik nog steeds.
2: En heb je toen al gelijk een eigen plekje? In welk jaar het al hebben we het dan over?
3: 1994.
2: Oké, dus in die tijd moest je ook visitekaartjes hebben.
3: Ja.
2: En een faxmachine.
3: Ja. Ja.
2: en briefpapier.
3: Ja.
2: Oh, wat leuk.
3: Ja,
2: het is ook heel leuk om dat allemaal zelf te ontwerpen.
3: Ja, dat was heel leuk. Ja. En dat heb ik ook voor heel veel andere mensen ook gedaan. Ja.
2: Ja.
3: Ook wel leuk dat je het dan weer terugziet.
2: Ja.
3: Ja,
2: voor mensen die luisteren, wat advies zou je geven? Want creatieve mensen die hebben of de handrem, hè, want er is zoveel keuze, maar ook soms helemaal hyperfocus. Dit wil ik echt en zo gaat het worden. Was jij in het begin het een of het ander? Had je heel veel keuzes of wist je al gelijk van dit is het en dit is mijn logo? Hoe moeilijk of makkelijk
3: mezelf,
2: was dat?
3: Voor mezelf vind ik het echt super lastig.
2: Ja,
3: voor een klant ken ik het gewoon achter elkaar eruit.
2: Ja.
3: Maar
2: ja,
3: voor mezelf, nee, het drama voor mezelf. Nee, ja.
2: Vertel, hoe gaat zoiets dan?
3: Lastig. Ja, ja, nee, ik vind dat heel moeilijk. Omdat je in principe inderdaad zoveel keuze, kleuren, noem maar op. Ja. En voor een klant, voor iemand anders dus, dan denk ik, oh ja, maar bij jou moet je echt dit of dat doen. Dan dat idee. Maar, ja.
2: Ja, herkenbaar. En dan ga je het aan andere mensen vragen. En dan gaan ze een bepaalde mening geven. Maar denk je van, ja, maar dan is het dus niet zo. Dan...
3: Ja, dat. Ja,
0: ja, herkenbaar. Ja.
2: En hoe heette jouw bedrijf? Of hoe heet het?
3: Studio Brambam.
2: Oké, okay. Ja. En waar komt de naam vandaan?
3: Je bedoelt...
2: Is Bam je achternaam?
3: Nee.
2: Gelukkig.
3: Nee, Hartman. Hè, want ik
2: kom tuurlijk.
3: Van
2: Hartman. Ja, dat is waar. Dat is waar.
3: Ja. Nee, Bam, ja, goh, het bekte lekker. En het is gewoon... makkelijk dat je een andere naam hebt dan vroeger in de telefoonboek had, zo gezegd.
2: Dat is waar.
3: Ja.
2: Overigens hebben we het niet alleen over faxen, we hebben het ook over telefoonboeken nu. Ja, moeten we dat even uitleggen aan Dante wat een telefoonboek was?
0: Zo ver is mijn algemene kennis toch nog wel.
2: Weet ik. Maar weet je wel hoe dik die dingen waren?
0: Ja, dik. Ja.
2: En die werden dus rondgebracht. Heb je het allemaal meegemaakt nog, of
0: ik
2: niet?
0: Ik heb het niet meegemaakt, maar ik weet...
3: En de Gouden Gids?
0: Ik ook.
3: Ja, dat snap je.
2: Okay. Daar moest je voor betalen.
3: Ja.
2: Van deel.
3: Ja.
2: Dat is ook weer zo'n verdienmodel van die gasten.
3: Je kon als een regeltje in. Of een advertentie. En dan moest je voor betalen.
2: En de tijd dat mensen hadden om al die pagina's om te slaan.
3: Mijn hemel. Dat doe je gewoon niet meer.
2: Ja, voor mijn lol kijk ik soms naar... je hebt Delver, dat is een site. Ja. Delper heet dat.
3: Ja.
2: En dan kijk ik naar een Volkskrant van 1984.
3: Oh.
2: En dat vind ik leuk, 's avonds.
3: Dus volgende keer kunnen we vragen, wat was er in het nieuws?
2: Het is heel bizar om al die verdienmodellen te zien van vroeger.
3: Ja.
2: In een krant.
3: Hoe dat veranderd is.
2: En dat allemaal weggevaagd is.
3: Ja, ja, goed.
2: Foto's maken.
3: Met mijn werk natuurlijk ook. Met al dat AI wat opkomt. Is het steeds makkelijker geworden.
0: Want heb je zelf ook veel last van AI?
2: Ik denk dat we dit gewoon naar de muziek doen.
3: Oh,
2: want ik ben wel heel nieuwsgierig of AI je vriend of je vijand is.
3: Mm-hmm.
2: En welke muziek heb je in gedachten?
0: Ah, ik heb hier Danny Munk klaarstaan.
2: Oh, lekker.
0: Met mijn stap.
2: Leuk.

0: Ja. Nou, dat was Danny Munk hier. Toch, Annemaria?
1: Ja, begon met een leuk fluitje.
0: Ja.
1: En ja, Danny de Munk is... ja, volgens mij komt hij uit Purmerend oorspronkelijk. Echt zo'n geëmigreerde Amsterdammer. Ja. Maar met een heerlijke tongval. En een Nederlandse icoon. En je zei net dat je hem ook laatst weer live hebt gezien. Want je wereld is een beetje veranderd. Je bent van je studio ben je uiteindelijk weggegaan richting Glamour Eventland. Vertel.
2: Ja, eigenlijk volop studiowerk gedaan. En toen kwam corona. En er stopte gewoon al het werk. Alle opdrachten stopten een beetje. Ik werkte heel veel ook voor de jaarbeurs. En alles hield op.
1: Ik vraag altijd, was corona een cadeautje of heeft het juist dingen afgepakt?
2: Ik denk meer dat het heeft mijn leven wel veranderd qua werk, zo gezegd. Voor die tijd was ik eigenlijk volop met mijn studio bezig en werken en heel veel uren maken. 80, 90 uur in de week en maar door. En nu is het gewoon anders geworden.
1: Want welke transformatie heb je meegemaakt?
2: Ja, ik was dus illustrator, ontwerper. En ik heb dus heel veel illustraties, animaties, ontwerpen, van alles en nog wat gemaakt. En dat vond ik heel leuk. En op een bepaald moment dan stopt dat. En is er bij mij ook zelf een soort van knop omgegaan. Dat ik denk van ja, maar ik vind het eigenlijk veel leuker ook om andere dingen te doen. En na die tijd kwamen eigenlijk heel veel feesten barsten los. En een van de dingen wat ik naast mijn studiowerk deed is live tekenen. Dus ik ben sneltekenaar. En maak ik kleine portretjes. En dat is eigenlijk iets waar ik nu verder mee ben gegaan.
1: En je bent er ook heel goed in.
2: Het gaat aardig, ja.
1: En ik denk ook wel dat je bent zo'n mensenmens. Ik ken je natuurlijk al een paar jaar.
2: Ja.
1: En dat het ook goed voor je ziel is. Studiowerk is lekker, maar onder de mensen past wel enorm bij jou.
2: Ik vind dat heel fijn om dus... als ik dus iemand voor me heb en die is dan niet helemaal tevreden over zichzelf en dat ik daar dan een portretje aan het tekenen ben en dat ze denken, daar gaan we weer flaporen, grote neus, ja hoor, nou zo'n onderkin natuurlijk. En als ik hem dan geef en ik probeer echt een leuk portretje van te maken. Ik ben geen realistisch tekenaar, maar ik vind het wel heel leuk om gewoon iets neer te zetten dat mensen zeggen, en dan geef ik het en dan zeggen ze, oh wauw, ja, maar dit vind ik wel heel mooi, weet je wel. Dit is prachtig. En dan... dat stukje is, denk ik, wat jij bedoelt. Daar doe ik het voor. Dat is voor mij...
1: En dat is niet makkelijk. Want dan moet je moet het wel zien in de mens.
2: Nou, het is echt.
1: Ja.
2: Ja, het is...
1: Prachtig.
2: Ik ben ook vaak weer... Dan denk je, eigenlijk zou ik dat andere mensen ook willen laten zien. Wat voor reactie ik krijg op zo'n tekening.
1: Ja.
2: Ja.
1: Het is ook, dat is eigenlijk een cadeautje wat je geeft aan mensen.
2: Ja.
1: En het is tastbaar. Heel veel mensen doen natuurlijk werk die wat niet tastbaar is. Aan het einde van de dag dat je hele e-mailbox weer leeg is. Ja, boeien. Maar ja, het is niet dat je iets hebt gemaakt. En jij maakt echt dingen die waarschijnlijk op iemand zijn... op zijn hoedenplan komen.
2: Nou ja,
1: of in een lijstje.
2: Vaak vergeleken met een fotoboot. En een fotoboot ding is ook heel leuk.
1: Ja, maar voor mensen die niet weten wat een fotoboot is. Ja.
2: Ja, leg jij hem uit?
1: Ja, dat is iets nieuws. Dan krijg je een cameraatje die je dan huurt of dat je zelf hebt. Kunnen mensen voor gaan staan. Het is eigenlijk een beetje wat je vroeger had op het station.
2: Ja.
1: En dan wordt het teruggeteld. En dan op het juiste moment lachen of elkaar vastgrijpen.
2: Ja.
1: En dan komt er zo'n strip uit met allemaal leuke fotootjes.
2: Meestal drie fotootjes. Ja. En dan, en die hang je dan op je koelkast.
1: Ja.
2: En dan
1: of je knipt er iemand van af omdat het uit is.
0: Ja.
2: Ja, wil je het erover hebben?
1: Nick.
2: Nee, maar dus wat ik dus vaak merk is dat mensen zo'n fotootje, dat hangen ze dan op. Dat valt na een maand of 3-4 keer van de koelkast af. En dan denk je, oh ja, nou ja, weg ermee. Maar vaak die portretjes, dat hoor ik, omdat ik het al redelijk lang doe. Mensen ook gewoon jaren later zeggen van, ja, maar ik heb hem nog steeds hangen.
1: Oh, wat leuk.
2: En dat, ja. Het is toch iets wat een mens heeft gemaakt van jou. En dat heeft iets bijzonders op een of andere manier.
1: Ik vind dat je een prachtig beroep hebt. En dat het ook echt heel erg bij je past. Ja. Wat onderscheidt jou van andere illustratoren? En hoe heb je jezelf uitgevonden tot de mens wie je nu bent? Want ik zie allemaal leren dingetjes bij je.
2: Dat ook mijn favoriete kleur kunnen vragen.
1: Ja, vertel. Je pakt van die paisley dingetjes aan. Het is, in ieder geval, je bent een fenomeen.
2: Ik doe mijn ding. Maar even terug naar je vraag, hoor.
1: Ja. Wat onderscheidt je?
2: Wat onderscheidt mij van andere tekenaars? Ik denk dat je sowieso al, als je kijkt naar illustratoren, wat ik eigenlijk eerst deed en nu eigenlijk vrijwel niet meer, is het vooral de stijl. Dus iedereen heeft een eigen stijl. En met wat ik nu doe als sneltekenaar, zit ik eigenlijk, is mijn, de meeste van mijn collega's, die zijn karikatuurtekenaars. En zelf zeg ik dat ik een sneltekenaar ben, omdat ik meer kleine portretjes maak en hun meer dingen overdrijven.
1: Ja,
2: en daar zit een beetje de onderscheid in, wat dat er gaat. Ja.
0: En want dat is natuurlijk snel tekenen, maar hoe lang duurt zo'n tekening dan?
2: Nou, met 2-3 minuten heb ik een portretje getekend.
0: Zo, ja. Dat is best snel. Ja.
2: Dat doe ik heel vaak op viltjes.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Dat is ook leuk op een feestje, weet je wel.
0: Ja.
1: Ja. Leuk. En hoe heb je jezelf uitgevonden? Want uiteindelijk, je bent de artiest. We hadden het er net over. Jouw baard is eigenlijk net als de chrysant. Of wat had Bernard ook weer? Was het de chrysant?
2: Oh, de anjer.
1: De anjer van Prins Bernard.
2: Ja, ja. Bernard. Dat is mijn baard, ja.
1: Ja.
2: Dat is gegroeid. Ja, letterlijk en figuurlijk eigenlijk. het is eigenlijk, ik vind het heel belangrijk. En vroeger kwam ik in een spijkerbroekje en een blousie, kwam ik gewoon ergens op een locatie. Maar ik merkte steeds meer dat ik het gewoon heel belangrijk vind dat de eerste indruk is eigenlijk hoe je eruit ziet. En ik vind het altijd, ik laat mij pakken gewoon op maat maken.
1: Wat goed.
2: En ja, dat vind ik dan heel fijn. En die baard, ja, die was eerst korter en die wordt gewoon steeds langer. En die is eigenlijk gegroeid tot wat het nu is. Ja, ik denk dat ook met mijn krulsnor erbij, dat het wel een bepaalde uitstraling heeft die mensen ook misschien wel een soort van verwachten van iemand die enigszins artistiek is en dit werk doet wat ik doe. Dus ja, dat zo is het eigenlijk een beetje gekomen.
1: Nou ja, Lady Gaga zegt ook altijd van, ja, de mensen betalen voor je. Dus dan moet je ook gewoon een show geven.
2: Nou, ja, een soort van, ja.
1: En wie maakt jouw pakken?
2: Annette doet dat.
1: Oh, dat wil ik ook wel weten. Want dat vind ik ook.
2: Die woont en die werkt in Wilnis.
1: Ja. Oh, ze is prachtig.
2: Ja, hè?
1: Leuk.
2: Ja, heel blij mee.
1: Wat zijn jouw dromen voor de toekomst?
2: Nou, ik denk dat ik wel, ik ben nu 53. Ik vind het, mijn idee was toen ik zo rond de 50 was, dat ik dacht van oké, ik kan nog nu door gaan werken tot mijn pensioen en veel uren maken en een hoop geld verdienen en in dure auto's rijden en dat soort dingen. En ik dacht, eigenlijk voel ik me daar niet prettig bij. Ik vind het veel fijner om gewoon lekker te kunnen leven en gewoon te genieten van het leven en niet maar door buffelen tot ik zo meteen oud ben. Maar gewoon lekker nu al genieten. En dat is eigenlijk wat ik dus doe. Dus ik doe gewoon eigenlijk geen studiowerk meer. Ik doe gewoon leuk met mijn portretjes tekenen op feestjes en partijen. En daarnaast dan geniet ik lekker van het leven met lekker eten. En met mijn andere passie, mijn voedselbos die ik.
1: Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar voordat we naar de muziek gaan.
2: Ja.
1: AI, vriend of vijand?
2: Ja, vijand voor een creatief. Absoluut.
1: Daar gaan we zo meteen wat dieper op in.
0: Ja. Dus, nooit genoeg met tekenen?
2: Nooit genoeg.
0: Nou, nooit genoeg.

0: Ja, de dijk. Goeie gasten. Heelderig gaat altijd door je ziel als je hem hoort. Prachtig. Ja. Wat een lekkere muzieksmaak heb jij.
1: Dank je. Ja.
0: Ja, we gingen net richting de dijk met... is AI de vriend of de vijand? Jij zegt het is de vijand van de creatieve mens.
1: Ja.
0: Verklaren.
1: Nou ja, dat lijkt me duidelijk. Ik bedoel, een creatief iemand die is bezig om iets te creëren. In mijn geval dan een beeld te scheppen. En als er dan iemand komt en die kent dan tegen zijn telefoon zeggen van... Hallo, kun je voor mij dat en dat zo en zo maken? Dan heb je dat beeld al. En wat voor mij, dat ik denk van waar ik echt bij ophield, was dan dat iemand zei van... Ja, kijk, ik heb het al laten tekenen. Maar ik wil het dan graag in jouw stijl. Dus
0: nee.
1: Kun je dat nog even natekenen?
0: Nee.
1: En dat ik denk, ja, dat heb ik echt geen zin meer in.
0: Oh, dat is echt verschrikkelijk.
2: Maar dan is het toch ook het hele menselijke ervan. Ach, want het leuke is toch juist dat je dan een tekening hebt die gemaakt is door mensen. En dat je dan, maar als je dan... Maar dan heb je toch nog wel dat je denkt... Ik wil hem nog wel nagetekend hebben. En dan denken ze niet, oh, het is nu mooi. Ik wil hem nog wel nagetekend. Dat is ook gek eigenlijk.
1: Ja, nou, ik snap het wel. Ik snap het vanuit de mensen wel. Want ik snap, het is een tool die je gewoon heel makkelijk kan gebruiken. En waar je gewoon heel snel zelf gewoon iets kan creëren voor je ogen. Dus ik snap het.
0: Voor je ogen, mooi gezegd.
1: Ja, maar voor mij is heb het zoiets van, ja, weet je, dan... heb het voorbij weinig nut meer om daarin verder te gaan, zo gezegd. En het is niet daarom, maar het is wel grappig dat ik eigenlijk net bezig was om steeds meer live optredens te doen, wat dat er gaat. En dat net een jaar later dat hele AI gebeuren zo helemaal opbloeit, dat ik denk van, oh, oké, nou, dan hoef ik me daar ook niet meer over druk te maken. Dat laat maar gaan.
0: Heb je er echt last van gehad? Of boeit het de klant helemaal niet? Dat ook, ja, mij zou het echt totaal niet boeien. Want ik wil gewoon een levend iemand die op dat moment iets moois maakt.
1: Oh,
0: en die
1: me
0: raakt. Ik denk nou, niet echt dat het echt een vijand is.
1: Nou, ja, weet ik niet. Ik bedoel, in het werk wat ik nu doe met die portretjes tekenen, daar ben ik er niet zo bang voor. Ik bedoel, dat is niet, ik ben niet zo bang dat er een robot straks komt die dat
0: Ik snap het.
1: Doet.
0: Qua studiowerk is het de vijand. Nu snap ik hem. Ja, ik snap het. Ik snap het. Ja, dit is. Uiteindelijk wordt het onze moordenaar natuurlijk. Uiteindelijk gaan we er allemaal aan.
1: Ja. Dat is, nou ja.
0: Om het even gezellig te houden, hè?
1: Ja. Mm.
0: Ja. Ja, de droom heeft met kerst te maken. Ook jouw toekomstbeeld. Heb je. Of wil je het daar nog niet over hebben? Dat gaan we niet over hebben. Maar. De seizoenen, de kerst is voor jou het topseizoen, denk ik?
1: Ja, eigenlijk bijna alle seizoenen hebben wel. Kan het heel druk zijn bij mij.
0: Ja.
1: Zo naar de zomer toe, dus zo mei, juni, dus juni vooral. Dan merk ik dat het echt heel druk begint te worden. Ja. Omdat iedereen nog voor de zomer nog even snel een feestje wil geven of dat soort dingen. Ja.
0: Wat is de keerzijde van de medaille? Wat is moeilijk aan je werk?
1: Nou ja, ik denk dat als keerzijde wat andere mensen misschien dan moeilijk vinden is dat op het moment dat hun zeggen zo, hè, ik heb vakantie of ik heb weekend, dan begint eigenlijk mijn werkweek. Hè. Dus op vrijdagavond dan begin ik met op een feestje te tekenen of dat soort dingen. Dus ja, maar ik vind dat niet erg. Ik vind het op zich prima om te doen.
2: Voor leuke feestjes. Heel veel leuke feestjes.
1: Ja.
0: Ja, heb je wel eens minder leuke feestjes meegemaakt?
1: Ja.
0: Of is dat een geheim?
1: Nou, is dat een geheim? Nee, het is niet een geheim. Maar ja, het ene feestje is leuk. Het is niet zo, zozeer de feestjes op zich zijn altijd wel leuk. Alleen, je komt soms, ik doe het veel voor bedrijven. En heel soms kom ik wel eens op een feestje en dan merk ik gewoon dat de sfeer gewoon heel toxic is.
0: Ja.
1: Dat als de baas niet lacht, dan is iedereen zo...
0: Apart, hè? Apart is dat, hè?
1: Totdat die gaat lachen en dan, en dan gaat iedereen...
2: Heb ik ook altijd bij Anne-Maria.
0: Zeker, ja? Echt keihard. Ja, zeker, echt keihard. Nee, maar het is heel lekker om een fly on the wall te zijn. Om gewoon eventjes in die sfeer te komen en dat je daarna lekker weg mag. Ik kan me een keertje herinneren dat ik een wandeling had met een groep. En die man en die vrouw waren gescheiden. En de kinderen hadden dat georganiseerd. Ik was gids. En ja, we gingen bijvoorbeeld naar het Pianola Museum met zelfspelende piano's. En toen zei iemand, ga zitten. En dan zei die man, ik bepaal zelf al of ik ga zitten.
3: Hoop.
0: Nou ja, dan weet je eigenlijk al hoe de sfeer is.
2: Ja.
0: En dan kan je nog zo je best doen. Maar ja, dat is gewoon een gegeven.
1: Ja.
0: Je kan er niks aan doen. En dat is de ellende voor hun. Maar wij gaan uiteindelijk lekker weg.
1: Ja.
0: Ja. Het lijkt me ook lastig om bij een feest te komen met allemaal mensen die allemaal botox en hebben laten snijden.
1: Nee hoor.
0: Dan lijken ze allemaal
1: zeggen,
0: op elkaar.
1: Nee, ik snap je wel. Dat valt op zich wel mee. Want dat zijn op zich altijd wel leuke mensen. Maar wat je wel hebt, is dan bijvoorbeeld als je op zo'n feest komt, waar dan iedereen een beetje hetzelfde pak aan hebt en hetzelfde haarkapsel hebt.
0: Precies.
1: Ja,
2: dan moet je iets meer focussen op het gezicht.
1: Ja.
0: en er zijn namelijk geen oneffenheden bij sommige mensen.
1: Nee.
0: Nee, alles is weggepoetst.
1: Ja.
2: Dan
1: poets je er wel weer wat in, hè? Ja.
2: Ja.
1: Kijk, want ik heb geen AI, maar ik heb wel BI.
0: En wat is dat?
1: Bram Intelligence.
0: Oh, cool. Ja. Dat is wel cool.
1: Ja.
0: Je Bram Intelligence gebruik je ook voor het botanische, hè? Botanische intelligence. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja. Ik heb eigenlijk vind ik het leuk, altijd al gevonden om wat meer in met mijn vingers in de grond te zitten, om lekker met groen bezig te zijn. En ik kreeg de kans om een stuk land te kopen met een kas. En daar ben ik begonnen om een heel voedselbos op te bouwen.
0: Ik zou zeggen kwekersbloed.
1: Ja, dat zit er toch in, hè? Ja.
2: Zijn er ook schildpadden dan?
1: Nee, nog niet. Oh. Nee.
2: Helaas. Nou, is een idee.
1: Ja, ik heb wel kippen.
0: Vragen, Dante. Ik wil het ook vragen. Zijn er schildpadden? Ja. En een trolley.
2: Ja.
0: Of een lorry, zei je.
1: Een lorry.
0: Ja, wat leuk.
2: Dat is wel een leuke attractie.
0: En waar vind ik jouw landerijen?
1: Ja, het is gewoon voor mezelf. Het is niet zo dat het open is voor het publiek. Maar ik vind het gewoon heerlijk om lekker een plek te hebben waar ik gewoon lekker mijn eigen dingetje kan bouwen. En ook daar te kunnen genieten van hoe alles lekker begint te groeien en te bloeien nu. Vorig jaar hebben we alles aangelegd en nu komt alles voor de tweede keer eigenlijk, of voor de eerste keer echt helemaal op naar de winter.
0: Ik zie je gloeien. Noem eens wat je allemaal hebt geoost de afgelopen jaar.
1: Oh.
0: Vertel.
1: Nou, er was al een boomgaard, want die had mijn vader al aangelegd. Dus die had ik al. Dus ik heb heel veel appels en peren en stoofperen. Kersen had ik heel veel. Want die kersen, dus aan mijn vader, ja, die worden altijd, die vogels die komen en die trekken ze eruit. Maar wat, ik had het dus, ik was die kassen ook, dat was, die was ik aan het leeghalen en ik vond allerlei spullen weer. En één of een paar dingen ervan was bijvoorbeeld een discobal. En ik denk, oh, wat leuk, die hang ik gewoon in die boom. Ik vind het gezellig.
0: Slim.
1: En, maar wat ik niet door had, dat toen ik dus 2, 3 van die discoballen, ik denk dat het gezellig als zon schijnt, zie je toch overal van die puntjes, weet je wel. Omdat het in de schaduw
0: toch
1: van die
0: toch je band, evenementenhartje.
1: Ja, zo had ik het nog niet gezien. Maar bijkomend bleek dus dat die vogels helemaal niet meer kwamen, want die zagen alleen maar van die lampjes heen en weer gaan. Maar dat had ik helemaal niet door.
0: Nee.
1: Maar dus ik heb dus echt gigantisch veel kerst had ik. Ja.
0: Wat een uitvinding.
1: Ja.
0: Dit kun je ook gewoon vermarkten, hè?
2: Ja.
1: Ja, bij deze.
0: Nee, maar heel veel mensen weten het niet. Wat goed.
1: Nee. Nou ja, je hebt natuurlijk cd'tjes. Dat mensen wel eens erin hingen.
0: CD'tjes.
1: Maar ik vind dit veel leuker.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja.
0: Nou ja, dus als er een derde wereldoorlog komt, dan kunnen we bij jou lekker eten. Dat is ook fijn.
1: Ja.
0: En
1: ja.
2: Gezellig weer.
0: Heb je daar nog dromen voor? Voor
1: de derde wereldoorlog? Nee.
0: Nee. Dat is smooth en snel. Maar voor je tuin, heb je nog bepaalde dingen die je wil gaan proberen, uitproberen in die kas? Of heb je alles al geprobeerd?
1: Nee. Ja, goh. Het is eigenlijk een kwestie van opbouwen. Ik heb dus nu Met de kast ben ik nog niet echt bezig. Want die moet ik nog heel veel. De fundering die was verzakt en allemaal dat soort dingen. Dus dat zijn we nu druk bezig om dat allemaal weer goed te krijgen. Dat het helemaal netjes is. Maar in het voedselbos heb ik dus gezegd van oké, ik wil eigenlijk uiteindelijk mijn eigen granola kunnen maken. Dus ik heb allerlei soorten notenbomen. En ik heb allerlei soorten bessen erin. En dat vind ik dan heel leuk. En ik heb nu ook allerlei soorten aardbeien en die dingen die zijn.
0: Aardbeien, echt... je zegt het ook echt op z'n Aalsmeers.
1: Oh ja, ja. Ik heb ook nog aardbeienpotjes.
0: Wat goed, dit is echt Aalsmeers, hè, dat je dat zegt. Hè. Dat is echt fantastisch. Wat leuk.
1: En
0: het is allemaal op geënt op de schouders van je vader dat je staat. Want het was wat leuk ook.
1: Ja.
0: Dat vind ik ook heel fijn.
1: Ja.
0: Dus aardbeienpotjes. Lekker. Wat goed, wat goed, wat goed. Heel Aalsmeers.
1: Ja.
0: We gaan richting het einde van ons uur. En nou, dat is altijd huiswerktijd. Ja, het gaat echt supersnel. Ja. Dat is echt een. Wat hebben wij gezien de afgelopen tijd waarvan je zegt van nou, luisteraar, als je echt wil genieten komende week, hè, 28 graden, doe dit. Want dit maakt je blij, dit maakt je slim, dit gaat je verbazen, dit gaat je verwonderen. We beginnen met Dante. Heb jij een huiswerk iets voor ons?
2: Een huiswerk iets? Nou, sowieso gaat dit weekend lekker iets leuks doen naar buiten. Het wordt natuurlijk heerlijk weer. Dus sowieso, ga naar buiten. Voor de rest, overval je me natuurlijk weer elke week. Ja, omdat ik er elke week niet over nadenk. en elke week heb ik toch een uur de tijd ervoor. Maar elke week vergeet ik het toch.
0: Ja, ja, ja. Heb je iets beleefd de afgelopen tijd dat je denkt van nou, ja, moeten we allemaal naar kost nu?
2: Het ding was juist dat toen ik er was het heel rustig.
0: Oh.
2: En dat de seizoen was nog net niet begonnen. Maar als jullie nou allemaal naar kos gaan nu, dan is dat, gaat die tip weer een beetje weg. Verder nog iets.
0: Gewoon lekker genieten van.
2: Gewoon lekker genieten. Ja.
0: Lekker.
2: En laat eens een tekening van je maken en dan niet met AI.
0: Dat is een heel gaaf iets. Heb jij nog een leuke tip?
1: Nou, daar kan ik volop op inspringen. Want ik ben maandag live te zien. Voor iedereen die het leuk vindt. Want ik ben op de ambachtsroute.
0: Leuk.
1: Bij Café op de Hoek. In

0: Op de fiets trouwens.
1: Ja.
2: Ja.
1: Wat heb ik beleefd? Ja, jongens. Ik ga toch weer meneer Harry Styles noemen. Concert na concert. Ik vind hem super innovatief. Hij heeft een gigantisch podium, wat eigenlijk één grote discovloer is. Ik kan zoveel waarderen hoe hij zichzelf elke keer opnieuw uitvindt. Want het is een jong jongetje van 32, maar hij is al 16 jaar artiest. Want hij gaat natuurlijk al heel lang mee. En hij is op dit moment heel erg geland. Hij neemt ook echt de tijd. Het motto is altijd bij Harry Styles: treat people with kindness. Dus dat vind ik ook heel mooi.
2: Ja.
1: En zijn concerten zijn gewoon te zien op YouTube. Er zijn gewoon mensen die dan daar gaan staan, een kaartje kopen en dan de concerten gaan opnemen. Dus als je geen kaartje hebt kunnen krijgen, of je wil er eigenlijk helemaal niet naartoe, maar
2: je kijkt hem ondanks dat je al bent geweest.
1: Ja, je hebt een beetje FOMO. Zoek gewoon live concert Harry Styles en dans gewoon 2 uur, 3 uur mee. En dat is heel goed voor je hart, maar ook voor je heupjes.
2: Of zoek hem op Spotify. Kan natuurlijk ook.
1: Voor de mensen die naar de Prama-race lonken, hebben we misschien ook nog een tip. Binnenkort komt er een junior praamrace. We leven nu in mei. Dus ja. Dat is nog 3 weken of zo. En we hebben laatst een hele leuke podcast opgenomen. Die komt binnenkort online. En het gaat over de junior praamrace.
2: Ja, zeker.
1: Heb jij die wel eens meegemaakt, Dante?
2: Ik heb hem niet meegemaakt. Nou, ik zie hem heel vaak, maar ik heb niet meegedaan. Nee.
1: Ja, en we missen toch een beetje de praamrace. Maar we moeten nog even wachten. Heb je nog leuke beelden voor de mensen
2: leuke beelden. Even wachten, dan pak ik ze er even bij.
1: Ja, dan sluiten we daar gewoon lekker mee af.
2: Ga jij dit jaar nog iets met praamrace doen?
1: Ja, ik hoop. Nou, ik weet het niet. Hè. Kijk, het is dit jaar uit mijn hoofd 40 jaar praamrace, weet ik niet zeker. Oh, daar hebben we al een mooi beeld.
2: Ja, als je nu tv kijkt, kan je eens ook zien. Dit was 2015, de praamrace.
1: We zien dus allemaal vrouwen met pantenprintjes aan. En het is
2: en
1: eigenlijk een soort gay pride, maar dan heel
2: gay.
1: Heteroseksueel. Heteroseksueel. Ja, ik hoop in ieder geval of met Radio Asmeer, of misschien dat ik bij iemand mag aanmonsteren. En we hadden ook nog als tip. Ik heb een hele mooie podcast opgenomen samen met Sam. Met onze burgemeester. En hoe heet die podcast ook alweer?
2: Geen woorden maar daden. Mijn woorden vielen een beetje weg.
1: dus dat is genoeg huiswerk voor jou luisteraar. Ik hoop dat je hebt genoten. Bram, mag ik je bedanken?
0: Heel graag gedaan. Ik vond het erg leuk.
1: Dank je.
0: Ja.
1: We zien elkaar maandag.
0: Ja.
1: En Dante was weer een fenomeen.
2: Bedankt, jij ook. En Bram ook.
1: Ja.
0: Dank je.
1: Blijf jezelf. En blijf puur.
2: Tot de volgende keer.
3: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
5: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben Gvir op X gedeeld worden.
4: In Hengelo zijn 2 treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
6: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
4: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het 1 graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Aalsmeer.
7: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
3: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
8: Dit is Business Lounge. Met Erik Verbeek.
3: Dit is Business Lounge.

0: programma waarin we de Aalsmeerse ondernemers een podium geven. Radio
1: Aalsmeer. Een goede avond, welkom bij een extra aflevering van Business Lounge hier op Radio TV Aalsmeer. In verband met een programmawijziging, want de komende twee weken hebben we Radio Aalsmeer Politiek op dit tijdstip. En vandaag een extra uitzending van Business Lounge dus. En we gaan het vandaag hebben over het Food Festival Aalsmeer, Food Festival Culinair, wat volgende week zaterdag in de Ovelialaan plaatsvindt. We hebben vandaag geen gasten live hier in de studio, maar we gaan wel bellen met de diverse partijen die ook in de organisatie zitten en ook de restaurants. We gaan zo bellen met Rob Ooyevaar van restaurant O. Kijken of het niet al te druk is in de keuken, maar nou, dat gaat vast lukken. Dan gaan we nog eventjes met Frank Wind praten van de winkeliersvereniging Ovelia. Want ja, daar wordt het grote festijn allemaal gehouden. We gaan praten met Devin Hogevorst van Onder Rock. Die doen ook mee. En we gaan ook nog eventjes schakelen met Lunchroom, de drukkerij. Ook een van de deelnemers aan dit mooie festijn. Wat volgende week zaterdag gaat plaatsvinden hier in Aalsmeer. Dus ja, veel mensen hier in de uitzending. Het zei dus niet live, maar we gaan ze straks even bellen. En uiteraard muziek, dat hoort erbij. Ja, en als je dan over een Aalsmeers evenement hebt. Ja, wat hoort er dan bij? Aalsmeerse muziek, hè Dennis? Ja, is goed. Ja en ja, daarom is die er weer. Hier is Jan Lelieveld en natuurlijk Aalsmeer. MUZIEK

0: Als we een evenement hebben, dan is Jan Lelieveld er altijd bij. Als meer hoorde je Jan Lelieveld. En we gaan het vandaag uitgebreid hebben over het Food Festival Culinair. Wat volgende week, zaterdag 30 mei, plaatsvindt in de Ophelialaan. Doen diverse restaurants mee. Restaurant O, Rob Ojeva, die gaan we zometeen bellen. Onderrok, Christiani, Centennial, Lunchroom, De Drukkerij, De Halve Maan en Zaaikweek Aalsmeer. Dus volop mensen hier vandaag in de uitzending telefonisch. En we gaan even bellen met eerste restaurant wat volgende week meedoet. Dat is Rob Ojeva van restaurant O. En we gaan eens even kijken of we Rob aan de telefoon kunnen krijgen. En we gaan eventjes inbellen met Rob. Om te kijken of we hem aan de telefoon kunnen krijgen. Als het niet al te druk is in de studio of in de keuken. Maar dat gaat vast en zeker lukken.
1: Met Rob.
0: Hey Rob, goedenavond met Erik, Radio Aalsmeer.
1: Hey, goeiedag.
0: Welkom in de uitzending. Je bent live in de uitzending.
1: Oh, dat ziet lekker op.
0: Heb je druk in de keuken?
1: Het is nou in de keuken niet, ik sta in de bediening, maar het is een gekkenhuis. Maar als je één momentje hebt, dan ga ik even mijn laatste drankje wegdoen.
0: Kijk, we zijn er live bij, Rob.
1: Leuk, hè? Nou ja, het is jammer dat je het niet kan zien, maar de hele hut zit vol, dus vandaar.
0: Dat is een goed teken, dat is een goed teken.
1: Ja, ik loop eventjes naar achteren. Dus één momentje.
0: Ja, geen probleem. Eventjes,
1: ja... Was ik weer.
0: Ja, nou, volgende week wordt het waarschijnlijk weer zo druk. Volgende week zaterdagavond, want dan staat het bomvol in de Ophelialaan. Althans, daar gaan we wel vanuit. Het Food Festival Culinaire, kun je daar iets over zeggen? Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, nou ja, dat is ontstaan doordat... we hadden hier natuurlijk al de downtown. Tegenwoordig heet dat Onbeperkt Aalsmeer.
0: Ja.
1: En dat vond de organisatie ook wel leuk om daarna toch iets te gaan doen. En toen kwam eigenlijk het idee om daar dan een culinair festivalletje van te maken. En dat heeft mede te maken dat eigenlijk alle faciliteiten zijn er al. Het podium staat er al. Dus eigenlijk is alles er al. Dus kunnen we daarop voortduren. En dan hebben we een hele dag. Ja. Dus je hebt om 10:00 's morgens begint het Onbeperkt Aalsmeer. Mm-hmm. Dat duurt tot 5:00. En dan vanaf 5:00 nemen wij het over tot 11:00 s'avonds.
0: Ja, want dit is nu de hoeveelste editie dat jullie dit culinaire festival organiseren?
1: Ik denk de derde. Of misschien zelfs de vierde. Hè? Nee, de derde denk ik. Ik denk de derde of de vierde. Ja, één van de twee weet ik niet. Maar vorig jaar was eigenlijk superleuk. Want we staan dan met 7 restaurants bij elkaar in een rondje. Het is sowieso ook erg leuk dat je ook met je collega's gewoon eens een keertje leuk staat. Als de ene druk heeft, gaat de andere hem helpen. Dus je staat ook bij andere restaurants gewoon... te helpen. Het is één grote familie. Heel leuk.
0: Ja. En het belooft schitterend weer te worden. Het schiet er heel goed uit volgende week.
1: Ja. Ja, vorig jaar was het volgens mij 35 graden. Dat was ook niet helemaal ideaal.
0: Nee.
1: Maar het wordt prachtig mooi weer. Dus en dan zeg ik nogmaals 7 restaurants. En helaas de jonge heertjes die zitten natuurlijk in een beetje een andere situatie. Dus die doen dit jaar niet mee. Nee. Maar daarvoor in de plaats hebben we een hele goede vervanger gevonden in de Halve Maan.
0: Ja. Kun je even kort, ik heb ze al even opgenoemd, nog even de restaurants noemen die allemaal meedoen?
1: Dat is dan Christiani, On The Rock, de Drukkerij, De Halve Maan.
0: Zaaikweek.
1: Zaaikweek. Nee, ja, Zaaikweek. Ja. En wie mis ik nou nog? Zeg het maar.
0: Oh, On The Rock, Christiani, Centennial.
1: Centennial, tuurlijk. Ja, Joey. Joey staat er altijd met zijn grilletje. En dat is leuk. Dus en iedereen doet een beetje zijn eigen specialiteiten. Ja. Dus het is echt, echt heel gezellig, heel leuk. Ja.
0: Wat kunnen de bezoekers van jouw restaurant doen? Kun je al een tipje van de sluier oplichten wat jullie gaan doen?
1: Wij gaan iets met lamsnek doen.
0: Oké. Met dus, wat? Ja. Dat belooft heel lekker. We gaan zo meteen ook wat kleine beelden kijken. Je had wat leuke beelden even toegestuurd van het restaurant. Die gaan we nog even kijken. Wat maakt Aalsmeer of culinair Aalsmeer volgens jou zo'n mooi evenement voor Aalsmeer?
1: Nou, ik denk dat het gewoon heel erg leuk is dat ten eerste het wat ervoor is, hè, dat onbeperkt Aalsmeer is, of onbeperkt of vele, is al sowieso een heel leuk evenement. Uh-huh. En daarbij is, je hebt in Aalsmeer niet een culinair iets. Hè. Natuurlijk hebben we beentjesavond en dat soort dingen. Ja. En iedereen gaat lekker eten of lekker drinken. Maar nu is het ook wel eens leuk om gewoon lekker met elkaar te gaan eten. En voor de restaurants is het gewoon hartstikke leuk om zichzelf te laten zien. En kijk, ja, en daarom doet iedereen ook echt zijn best. Ja. Iedereen wil iets leuks culinairs neerzetten.
0: Ja, maar we hebben het in het verleden ooit gehad in Aalsmeer Centrum bij de molen. Dat is toen gestopt.
1: Ja, maar dat was ook wat kleiner en anders opgezet.
0: Ja, dit is een complete, hele andere opzet. Waar kijk je zelf persoonlijk het meeste uit na die 30ste mei? Wat is voor jou eigenlijk van, ja, dat is wel heel specifiek. Dat moet je echt niet missen.
1: Nou ja, voor mij persoonlijk vind ik het heel erg leuk om met mijn collega's allemaal te staan, met andere restaurants. Dat is echt een hoogtepuntje voor ons. Dat zeg ik al. Dat is één grote familie. En ik hou van lekker eten. Dus we hebben echt leuke. Het is gewoon gezellig. Het is en lekker eten en lekker drinken. Want vergeet de bar niet. Dat is natuurlijk ook. Dat doen we dan samen in samenwerking met Café Sportzicht.
0: Ja, met Tineke.
1: We zijn Tineke. En Ramona die alles regelt. Dus dat is superleuk. Dus het is echt een horecafamilie. En dat denk ik dat we dat te weinig in Aalsmeer zien.
0: Ja. Dan nog eventjes voor de mensen die graag erbij willen zijn. Zijn er nog kaarten op?
1: Er zijn nog kaarten. En het moet je dan. Ja, wat is het ook weer? www.culinairaalsmeer. Dat moet jij maar even opzoeken.
0: Op Facebook staat er een link. Als mensen naar Facebook gaan, culinaire Aalsmeer, daar staat een linkje.
1: Ja, en je kan eventueel, als je zegt, nou, ik heb er helemaal geen zin in om dat allemaal online te doen. Zijn de kaarten liggen ook bij Café Sportzicht en dan kun je ze gewoon daar betalen.
0: Nou, hartstikke goed.
1: En dan krijg je ze fysiek mee.
0: Nou, fijn even voor je toelicht. Hadden wij nog beelden, Dennis, van het restaurant? Had jij nog wat beelden in gezocht, want je moet heel eventjes schakelen naar de techniek hier aan mijn linkerzijde, want we hadden misschien nog wat beelden van jouw restaurant die we wilden tonen.
1: Bijna iedereen kent ons toch wel.
0: Maar we wilden graag nog eventjes wat maakt jouw restaurant voor mensen die het niet kennen, wat maakt jouw restaurant zo bijzonder?
1: Nou, ik denk dat wij zoveel mogelijk alles huisgemaakt doen en eigenlijk alleen de topkwaliteiten werken. Voor een, het is, ik weet niet. Wat de mensen zeggen is dat het kwalitatief geweldig is tegen een redelijke prijs en gezellig. Dus het is best wel heel chic en leuk, of chic niet, maar het is hoogstaand, maar dan gewoon wel lekker met een spijkerbroekje en een t-shirtje.
0: Ja, nou. Ga lekker terug naar de bediening. Ja. Want de tent zit helemaal vol daar in de Velierlaan.
1: Ja, ik heb volle bak. Daarom kon ik ook niet naar de studio, want het is echt een beetje gek uit. Ja,
0: ik begrijp het. Bedankt in ieder geval even dat je een toelichting wilde geven hier vanavond live in Business Lounge. We gaan zo meteen nog even schakelen met Frank Wind van de winkeliersvereniging Ovelia. Want die heeft natuurlijk ook het een en ander te vertellen over dit mooie evenement. En op naar een hele mooie, zonnige zaterdag, de 30ste mei. En dat gaat vast en zeker lukken.
1: Nou, ik hoop jullie ook te zien.
0: Gaan we zeker doen. En bedankt even voor je medewerking.
1: Oké.
0: Succes. Dag.
1: Bye.
0: En muziek natuurlijk hier ook bij Radio Aalsmeer in Business Lounge. Terug in de tijd met Yves Berendsen.

0: Ja, heerlijke muziek van Yves Berendsen terug in de tijd. Geweldig festijn volgende week in de Ovelialaan. We gaan straks ook even bellen met Frank Win van het winkelcentrum Ovelia. En we gaan ook even bellen met ook een van de deelnemers. Dat is Onder Rok met Stefan. Stefan, die had ik hier staan. Wat zeg je? Jazeker. Ik ga jou dat nummer even. We gaan eventjes kijken of we dat nummer. Ik ga jou eventjes het. Nee,
1: ook geen foto van.
0: Wel als het goed is.
1: Nee,
0: even kijken.
1: Frank, Devin, Zoe.
0: We hebben hier wel een nummer. Gaan we eerst een plaatje draaien nog? Dan gaan we even de nummer opzoeken. Dan gaan we eventjes een plaatje draaien. Want dat hebben we natuurlijk ook hier bij Business Lounge. Dan gaan we daarna eventjes met Stefan. En daarna gaan we door even naar Frank van de Ovelialaan. Volgende wat even iets anders. Maar geen probleem. Muziek hebben we klaarstaan. Helen Visser. Ja.

0: Ja, Helen Fischer, ademloos door die nacht. Een gezellige muziek hier bij Business Lounge. We gaan deze uitzending aandacht besteden, of dat zijn we eigenlijk aan het doen, aan het Food Festival wat vorige week, volgende week zaterdag plaatsvindt. We hebben zojuist gesproken met Rob Ooyevaar van Restaurant O. Was druk in de bediening. En we gaan nu even schakelen met het volgende restaurant. Hier gaan we eventjes bellen. Restaurant Onder Rok. En daarvoor gaan we schakelen met Devin Hogevorst. Devin zit in het buitenland. Maar hij wil graag even commentaar geven over hetgeen wat het restaurant ook volgende week gaat doen op dit mooie festijn. Dus we gaan eventjes bellen of we Devin aan de telefoon kunnen krijgen.
1: Goedenavond.
0: Devin, goedenavond met Erik, Radio Aalsmeer. Hallo.
1: Hey.
0: Goedenavond. Je bent live in de uitzending, Devin, bij Radio Aalsmeer hier in Business Lounge. En we hadden net welkom dat je ook even aanwezig wilde zijn hier in de uitzending. Volgende week een heel mooi evenement hier in Aalsmeer, het Food Festival Culinaire in de Ofelialaan. We hadden net al uitgebreid Rob Ooyevaar aan de telefoon en jullie doen ook met Onder Rok mee. Devin, even voor de mensen, nou, ongetwijfeld kent iedereen Onder Rok. Wat voor restaurant zijn jullie in Aalsmeer?
1: Ja, wij zijn een restaurant gelegen aan de Westende Plassen, op het welbekende Surfeiland.
0: Ja.
1: Wij zijn een keuken, een beetje Frans internationaal. En wij bieden binnenplek voor ruim 160 gasten. En dat doen we ongeveer buiten ook.
0: Ja.
1: Was dat in het kort?
0: Ja. Zijn er op dit moment wat jullie op de kaart hebben staan, bijzondere gerechten of smaken waar jullie extra trots op zijn?
1: Ja, wat is nu het moment? Het is nu de aspergetijd, dus dat hebben we natuurlijk op de kaart staan. Wat werkt bij ons altijd goed zijn de proeverijen, dus dat zijn een beetje een shared dining concept in als voorgerecht. Maar voor de rest dan hebben we gewoon onze hardlopers zoals Tourado, Carpaccio, dat soort gerechten dat altijd goed aanslaat bij de mensen.
0: Ja. Nou,
1: maar op dit moment is het vooral asperges.
0: Ja, asperges. Wat tot lang duurt het aspergesseizoen nog, officieel?
1: Ja, ik denk dat we dat tot eind mei, tot juni door laten lopen en dan stopt het wel weer.
0: Ja, dus mensen moeten een beetje haast maken.
1: We beginnen altijd even te vroeg, dus het is eigenlijk al te duur, maar ja, dan wil iedereen het eten. En dat loopt eigenlijk tot begin juni en dan stopt dat.
0: Ja, ja. Nou, even kijken of we zomaar nog wat beelden laten. We hebben geen beelden dat, hier, maar wel wat algemene beelden van het Food Festival. 30 mei in de Ofelialaan. Jullie staan daar ook. Waarom wilden jullie ook graag meedoen met dat festival? Hoe is dat gegaan, dat contact?
1: Ja, dat is eigenlijk 3 jaar geleden begonnen. Toen belde Rob Ooyevaar mij op en die zegt, joh, ik zou het leuk vinden om Aalsmeer Onbeperkt inmiddels, zo het heet.
0: Ja.
1: Een culinaire evenement te organiseren. Heb je daar interesse in? Nou, ik was eigenlijk meteen enthousiast. En zo zijn we dat begonnen met een groep van 6 restaurants. En inmiddels zijn het er 7 geworden. En doordat dit het 3e jaar. En ja, ik denk dat Rob dat ook al denk ik wel heeft gemeld. Ik heb het niet helemaal in de uitzending gehoord. Maar het leuke is dat we dat gewoon met eigenlijk de diverse restaurants met elkaar doen.
0: Ja.
1: En dat is een soort saamhorigheid. En dat is leuk.
0: Ja, want die saamhorigheid. Die saamhorigheid is wel heel groot in de Aalsmeers horeca hier.
1: Ja, zeker. Zeker. Op dat moment, op 30 mei, zijn we even 1 team. Hebben we eigenlijk een soort van 1 keuken met elkaar. Hè? En waar nodig helpen we elkaar. En we proberen eigenlijk 7 gangen te bereiden. Zodat iedereen even een lekkere maaltijd heeft gegeten aan het einde van de dag.
0: Ja.
1: En om daarna een leuk feestje te hebben.
0: Ja. Zou zo'n evenement nog verder kunnen groeien met nog meer restaurants? Of ben je eigenlijk gewoon gebonden aan van nou 7 restaurants die nu meedoen? Is het maximum? Wat kan in de Ofelialaan? Of kan je nog groeien met zo'n evenement?
1: Kijk, uiteindelijk kan je zeker groeien. Het leuke is natuurlijk dat het al redelijk toegankelijk is. Omdat het natuurlijk relatief laag zit in de prijzen. Wat gaat er anders gebeuren als we met meer restaurants gaan? Worden de gerechten eigenlijk alleen maar kleiner?
0: Ja.
1: Want jij... Ja. Ik denk dat 7 wel een beetje de max is om het daar te doen.
0: Ja.
1: En ik moet... Ja, ga je gewoon.
0: Want vorig jaar was het, zei Rob, was het eigenlijk een beetje te warm. Was het echt boven de 30 graden? Nou, het ziet er nu ook goed uit. Rond de 22, 23 graden ziet het. Als je nu naar de weerspellingen kijkt. Dus dat belooft uitstekend weer te worden voor een evenement. Want het moet natuurlijk ook niet te warm zijn.
1: Nee.
0: Als je kijkt, hè, wat jullie gaan doen op het festival. Wat kunnen de bezoekers van On The Rock verwachten tijdens dat festival van jullie? Wat gaan jullie serveren?
1: Wij gaan een koud gerecht serveren. Dus eigenlijk zitten we in een van de voorgerechten. En wij serveren barbecue of zalm. Met wat tijgerechten erbij. En wij horen eigenlijk bij de drie koude gerechten. Dus ook waarschijnlijk de drie voorgerechten.
0: Oké.
1: Okay. En zo maakt iedereen...
0: Dus dat belooft een heerlijke culinaire verwennerij te worden. Ik had er nog niet aan Rob gevraagd, maar dan misschien kun jij daar even een toelichting om geven. Wat kosten de kaarten voor mensen die nog geen kaart hebben voor het evenement?
1: Volgens mij zijn de kaarten, er waren early bird kaarten en die kosten €37,50. Dan wordt het €39,50 en als je op de dag zelf koopt, leg ik uit mijn hoofd €42,50.
0: Oké.
1: En het verschil daarin is, zeg maar, is omdat wij gewoon natuurlijk ook gewoon inkooptechnisch moeten kijken. Hè? Dus we moeten een beetje van tevoren weten hoeveel mensen er komen. Anders gaan we met of te veel of met te weinig eten naartoe.
0: Ja, maar dat klopt. Want je moet natuurlijk je inkoop en dergelijke allemaal ruimschoots van tevoren regelen. Maar goed, deze week in ieder geval kunnen de mensen in ieder geval nog kaarten aanschaffen voor dat mooie evenement.
1: Zeker.
0: Fijn dat je nou in ieder geval even een toelichting hebt gegeven over ook jullie deelname aan dit mooie Aalsmeerse evenement. Wat wordt nu het vierde jaar, hè?
1: Ik denk dat het
0: Het derde jaar, oké. Okay. Ja. Rob wist het niet helemaal, maar er wordt dan het...
1: Ik denk dat dit het derde jaar wordt.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, we kijken met...
1: Maar misschien heeft Rob het ook nog een keer alleen gedaan. In het vierde jaar. Maar
0: misschien is
1: elkaar, die de derde keer.
0: Misschien is die klein begonnen. Dat zou kunnen.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen.
0: Ja. Nou, in ieder geval 7 restaurants, 30 mei. We kijken er naar uit. Bedankt even, Devin, voor je toelichting. Ook hier in Business Lounge. En geniet nog even van je vakantie.
1: Dankjewel. Heel graag gedaan en fijne avond.
0: Ja, dankjewel. Oké, tot ziens.
1: Oké, okay, hoi.
0: Ja, dat was Devin Hoogvorst van On The Rock. We gaan zo meteen dan even schakelen met Frank van winkelcentrum Mavelia. Want daar gaat het natuurlijk allemaal gebeuren. Die hele dag en s'avonds dat foodfestival. Dus Frank, we gaan zo even met je bellen. En we hebben natuurlijk nog wat muziek hier ook in de uitzending van Business Lounge. Oudje terug in de tijd met John Lennon en Woman.

0: Hij blijft mooi. John Lennon, Woman. Mooie plaatsen van de tijden van weleer. Mooie muziek hier ook bij Business Lounge. Het programma waarin we de Aalsmeers ondernemers een podium geven. En dan doen wij deze speciale uitzending met diverse horeca ondernemers. We hebben gesproken met Rob Ooyevaar, restaurant O. Zojuist gesproken met Devin Hogevorst van restaurant Onder Rok. En we gaan einde van de uitzending ook nog even bellen met Zoe van drukkerij, lunchroom De Drukkerij. Maar waar het allemaal gaat gebeuren, dat foodfestival, dat is in de Ofelialaan. Er zijn de hele dag activiteiten. En s'avonds natuurlijk dat heerlijke foodfestival. En ja, als we daar echt wat, nog wat meer van willen weten over hoe die organisatie nu gaat. Ja, wie kan je er beter bellen? Dan met Frank Wind. Frank, gaan we nu even bellen. Kijken of hij opneemt. Als het goed is.
1: Goedenavond, Frank.
0: Frank, goedenavond. Erik, Radio Aalsmeer.
1: Hey, Erik.
0: Frank, goedenavond. Je bent live in de uitzending. We zijn al het hele uur bezig met dit mooie festijn wat volgende week zaterdag in de Ofelialaan gaat plaatsvinden. Frank, hoe kijken jullie als winkeliersvereniging Ofelia naar dit evenement? Onder andere dus 's avonds culinair als meer, maar er zijn de hele dag activiteiten. Kun je daar iets
1: over vertellen?
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Wij proberen natuurlijk overdag mensen met een beperking in het zonnetje te zetten. En we willen natuurlijk laten zien wat die mensen allemaal kunnen. Dus in alle winkels draaien mensen met een beperking mee. Uh-huh. En dat hebben we de hele dag. En dan hebben we 's avonds aansluitend als meer culinair met... volgens mij 7 restaurants.
0: Ja, klopt.
1: Die meedoen.
0: Want dit is nu het derde jaar. Ik hoorde het al van je collega's. Tenminste van Rob klopt. En van Devin. Het is het derde jaar. Waarom is het belangrijk om levendigheid en evenementen naar het Ofelialaan gebied te brengen?
1: Nou, ik denk dat het een heel mooi... reclameuiting voor je straat is, om je straat weer op de kaart te zetten. Ik denk dat het leuk is voor de culinaire restaurants om een restaurant op de kaart te krijgen. En wij helpen elkaar. We zijn open met de kosten. En als er wat overblijft, gaat het weer naar het goede doel. Dus we helpen elkaar.
0: Ja.
1: De straat is de hele dag dicht. Dus ja, weet je, dan kan dit er mooi achteraan.
0: Ja, mooi evenement.
1: Je hebt alle faciliteiten zijn er.
0: En als het goed is, ik kijk even naar mijn collega Dennis. Volgens mij gaat u als minister volgende week ook bij. De hele dag. Ja.
1: Zeker weten. Dat was nog even spannend. Want er was voor mij wat apparatuur niet helemaal in orde. Maar ik kreeg een verlossend mailtje van Stefan dat ze erbij zijn. Dus dat vinden we natuurlijk onwijs leuk.
0: Nou, fijn.
1: Een live uitzending.
0: Ja, een audio. Het wordt een audio-uitzending, hoor ik net van mijn collega.
1: Oh, het wordt een audio-uitzending. Het wordt een audio-uitzending.
0: Okay. Dus helaas geen beeld, maar we zijn dankzij onze technici hier op de achtergrond hier bij Radio Aalsmeer, zijn we er toch bij in audio. Dus dat is geregeld.
1: Top.
0: Frank, wat betekent de samenwerking tussen de ondernemers voor dit evenement zoals volgende week? Die onderlinge samenwerking, kun je daar iets over vertellen?
1: Die onderlinge samenwerking die heb je echt nodig. Want je hebt de ondernemers nodig. Want anders kan je natuurlijk niet zo'n evenement neerzetten. Mm-hmm. Er zijn er wel een paar die het wat spannender vinden, zeg maar. Maar de meeste ondernemers doen gelukkig mee. En die heb je gewoon nodig. En soms de ene winkel die heb het hartstikke druk. En de andere winkel heb het iets rustiger. Omdat er geen auto's geparkeerd kunnen worden. Maar je maatschappelijk gezien zet je... Je straat zo op de kaart en je gunt die mensen een fantastische dag. En die stralen van oor tot oor. En dat is volgens mij niet te koop. Nee.
0: Waarom is het volgens jou ook zo belangrijk dat die de lokale horeca en de ondernemers zich presenteren? Kun je daar iets over zeggen?
1: Nou, de winkels gewoon zeker overdag, want daar is het natuurlijk vanuit ontstaan dat die mensen gewoon veel meer kunnen dan dat wij denken. Ik heb er zelf ook op maandag en vrijdag altijd twee die komen helpen vullen. En die doen het gewoon hartstikke goed. En daar zijn we echt ontzettend blij mee. En dat willen we natuurlijk niet alleen op zo'n dag laten zien. Maar dat willen we eigenlijk meerdere tijden van het jaar willen we dat gewoon laten zien. En ik denk als je dan s'avonds met dat culinair kan afsluiten, heb je gewoon een hartstikke mooie dag.
0: En het belooft, gaat de site al heerlijk weer te worden. Dus dat wordt een...
1: Ja.
0: Ziet er heel goed, dat, positief uit.
1: Daar zijn we heel blij mee. Afgelopen jaar was natuurlijk een hittegolf. En je had nog dat mooie festijn op de A10 van 750 jaar Amsterdam.
0: Ja, dus klopt. Dat was
1: het toen. Was om ons te bereiken. En met de hitte was het vorig jaar gewoon... dat was gewoon jammer. Maar dat heb je niet voor te zeggen. Het kan ook regenen. Ja. Maar zoals het nu uitziet, wat die voorspelt voor nu... Ja, ziet het er heel goed uit. Dus daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar dat is nog even afwachten. Ja,
0: maar dat gaat vast goed komen.
1: Dat denk ik ook.
0: Waarom zou jij zeggen, zet 30 mei in de agenda en kom naar de Ophelialaan?
1: Er is de hele dag in de Ophelia van alles te doen voor jong en oud. We hebben een braderie die volgens mij nog nooit zo vol gezeten heeft als dit jaar. Dus leuke kraampjes, leuke trucjes. Trucs staan met verschillende eetdingen. Voor de kinderen is er zat te beleven met een kinderland. De politie en de brandweer is er de hele dag bij. Er is zat te doen voor jong en oud. En dan s'avonds sluit je natuurlijk af met het prachtige evenement van culinair. Met volgens mij 7 toprestaurants. Dus ja, weet je, alle ingrediënten zijn aanwezig voor een hele mooie dag.
0: Ja, ik zei het al, restaurant O. Onderrok, Christianis, Centennial, Lunchroom, de Drukkerij. Daar gaan we zo meteen nog even mee praten. De Halve Maan en Zijkweek Aalsmeer doet ook mee.
1: Ja.
0: En de Frank, ja. Er is ook nog live muziek, hè, op het einde van de avond.
1: Ja. Je hebt voor mij culinair begint rond 6, 7. En daarna heb je wat artiesten die op komen treden. Dus het is gewoon een soort van live dinnershow.
0: Nou.
1: Dus volgens mij tot 11 uur of zo.
0: Tot 11 uur.
1: Nou. Als ik het goed heb. Maar ik zit meer aan de kant van Ophelia Onbeperkt dan in de organisatie van in die tijden voor de avond, zeg maar.
0: Ja, avond is maar dan echt de restaurants, de horeca die dat zeg maar waarnemen.
1: Ja, de restaurants. Wij faciliteren wel. En Mike en ik helpen wel mee. We hebben de taak allemaal een beetje goed verdeeld. Dat je niet overal tussen zit, zeg maar.
0: Nee. We gaan zometeen ook even nog wat leuke foto's kijken. Die hebben we hier in de studio. Die foto's van vorig jaar. Dat was echt, echt mooi. Het was eigenlijk een beetje te warm, zei het wel. Maar goed, het ziet er nu goed uit. We gaan zometeen wat foto's zo kijken. En dan gaan we nog even met Zoe praten van Lunchroom de Drukkerij. Die doen ook mee om te kijken wat zij in petto hebben volgende week.
1: Frank, leuk. Superleuk. Superleuk.
0: Ja, nou dat leuk dat je even
1: gaat
0: wilde.
1: Gaat een mooie dag worden.
0: Gaat zeker. Ja. Succes volgende week. En fijn dat je eventjes wilde dat we even konden inbellen met je.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Okay.
1: Succes daar.
0: Hey, dank je. Groetjes. Fijne avond.
1: Hoi.
0: Dag.
1: Hoi.
0: Ja, Frank Wint van de Ophelialaan over het mooie evenement volgende week. We gaan zo meteen ook eventjes bellen. Ik zei het al met Zoe van de restaurant of Lunchroom de Drukkerij. En we hebben ook nog wat leuke beelden, Dennis. Hoe het vorig jaar eruit zag, daar gaan we naar kijken zo meteen. Dan gaan we even bellen met Zoe en dan is er ook nog wat muziek. We hadden nog wat muziek hier op de playlist staan. Die konden we niet helemaal vinden in de computer hier op Radio Aalsmeer. Toch maar even een andere hier uitgekozen. Oudje van de Bee Gees. Hier in Business Lounge.

0: Beaches, Staying Alive. En tegenwoordig wordt het toch een beetje overgenomen door Mancors. Met de concerten die zij geven, ook hier in Nederland en ook in Duitsland. Een goede imitatie. En ook Mancors zet het succes van de Beaches voort. Je luistert en kijkt naar Business Lounge op Radio TV Aalsmeer. Met ruimschoots aandacht voor het Foodfestival Culinair volgende week in de Ophelia Laan in Aalsmeer op 30 mei. We hebben net even gekeken. We laten even op de tv wat beelden zien van vorig jaar. Dat had ik beloofd. We zullen even wat gezellige sfeerbeelden voor mensen die naar het tv-kanaal kijken. Kijk, wat kun je nu verwachten? Nou, dit was vorig jaar een beetje te warm, hoorden we al. Gezellige live muziek op de saxofoon hier. Nou, dit is een team van de organisatie van vorig jaar. Hier staat het hele team op wat vorig jaar had heeft gewerkt aan een weergeloze avond. Om eventjes een sfeer te proeven wat er allemaal gaat gebeuren op dat mooie festival. En we hebben zoveel mooie evenementen hier in Aalsmeer. En dit is een traditie die zich weer gaat vormen hier bij de Aalsmeerse evenementen. Heerlijke gerechten. En ik moet even Kik bedanken, Kik Spaargaren, voor de mooie foto's die we hier mogen laten zien op Radio TV Aalsmeer. En ook Kik zal volgende week weer van de partij zijn. Dus heerlijke eten, drinken, volgende week live in de Ophelia Laan. En overdag is ook Radio Aalsmeer erbij. Op dit mooie festijn. Je ziet het al, live muziek ook aanwezig in de avond. Dus kom naar de Ophelia Laan en schaf de kaart nog aan voordat het te laat is. We gaan eventjes bellen met onze laatste gast die ook meedoet volgende week. En dat is Lunchroom de Drukkerij. En daar gaan we bellen met Zoe. Want zijn we benieuwd wat ze zij volgende week gaan doen op dit festijn. Onze technicus gaat even inbellen. Hij zegt, ja, ik ben druk bezig. Want we zijn natuurlijk ook benieuwd hoe dit, wat zij gaan serveren. En ja, wat zij normaliter gaan in het dagelijks leven serveren. Want ze doen ook catering. Volgens mij stonden ze vanavond op een catering. Maar we gaan toch even kijken of we contact kunnen krijgen. Nummer wordt nu ingetoetst. Dat is het leuke van live radio en televisie. Dat we dan altijd live even inbellen. Kijken of we iemand aan de telefoon kunnen krijgen.
1: Hallo, met Zoe.
0: Zoe, goedenavond. Je spreekt met Erik, Radio Aalsmeer. Hallo, welkom in de uitzending. Je bent live in de uitzending, Zoe. We hebben het al de hele uur over het mooie festival wat volgende week gaat plaatsvinden in de Ophelia Laan. Jullie als Lunchroom de Drukkerij doen ook mee met dit mooie event. Voor de mensen die de drukkerij nog niet kennen, wat maakt jullie Lunchroom nou zo bijzonder?
1: Ja, we zijn klein en gezellig. Lekker eten natuurlijk, maar ja, dat
0: heb
1: je bijna overal.
0: Ja.
1: Ja, een beetje een knusse
0: huiskamer. Ja, want jullie zitten
1: aan de rand van het bos.
0: Ja, verbinding is een beetje slecht. Kijk even naar mijn technicus of we het iets kunnen bijstellen. Want het is een beetje een haperige verbinding. Jullie zitten aan het einde van de Oosteinderweg, hè?
1: Ja, echt tegen het Amsterdamse bos aan.
0: Ja. Kun je iets vertellen over de geschiedenis van de hoe is dat ontstaan?
1: Wij hebben het nu 2 jaar overgenomen. 2 jaar geleden. En daarvoor was het dus een drukkerij. Eigenlijk heel lang nog steeds. Mijn buurman is nog steeds aan het drukken.
0: Ja, want jullie zijn open echt dagelijks van uur of 11?
1: We zijn van dinsdag tot met zondag geopend tussen 10 en 6.
0: Of van 10 tot 6. Oké, en jullie doen ook catering, hè, heb ik begrepen?
1: Ja, klopt. Op locatie. En we hebben ook een foodtruck. En van alles. Een beetje festivals, bedrijfsfeestjes, thuiskopen. Van alles eigenlijk, ja.
0: Van alle markten thuis.
1: Van alle markten thuis, ja. Precies.
0: Ja, en dan, waar jullie dus ook met meedoen, dat is dat grote event, Food Festival Culinaire Aalsmeer, volgende week in de Ovelielaan.
1: Ja, 30 mei. Gaan nog kaartjes gehaald worden.
0: Want hoe zijn jullie daar zo bij betrokken gegaan? Hoe is dat contact ontstaan om mee te doen? Door wie zijn jullie benaderd?
1: Ik heb eerst heel lang bij Oog gewerkt.
0: Ja, bij Rob.
1: Voordat ik voor mezelf ben begonnen, bij Rob. Dus toen, zo een beetje. Toen heb ik gevraagd of ik mee wou doen.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Ja, leuk hè?
0: Jullie deden vorig jaar ook al mee?
1: Ja, zeker. Dat jaar daarvoor ook. Dus,
0: derde jaar.
1: Ja, het wordt weer hartstikke leuk.
0: Ja. Wat hebben jullie vorig jaar geserveerd op het festival?
1: Ja, toen hadden wij het dessert. En met passievruchtmoes, een passievruchtgeurd merengue. En een kleine Cornish Martinietje erbij.
0: Kijk. Heel
1: dit jaar geen dessert, maar wel iets lekkers.
0: Maar kun je al iets verklappen wat jullie gaan serveren volgende week?
1: Wij gaan wel een beetje in de trant van de lunchroom houden. Dus niet echt een warm gerechtje.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft wel iets te maken met avocado en een beetje truffelchampignonnetjes, parmezaan, gebakken serranoham. Dus we gaan wel ons best doen.
0: Nou, dat gaat vast en zeker lukken. Ik zei het al, wordt ook heel, mooi weer volgende week.
1: Zeker, ja. Heel leuk.
0: Wat maakt het volgens jou nou zo leuk dat die lokale horeca samenkomt op één evenement?
1: Ja, het is gewoon een hele leuke sfeer. Dat iedereen helpt elkaar, werkt samen. En het is gewoon ontzettend gezellig eigenlijk.
0: Ja. En je zei het al, er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Misschien kun je nog eventjes het Facebook, want het gaat via Facebook, hè?
1: Via Facebook en via Instagram en via Eventbrite. Als je Culinaire Aalsmeer ingoogelt, dan kan je ook kaartjes kopen voor de strippenkaart. Die kan je dan de dag zelf ophalen in mijn foodtruck toevallig.
0: Oh.
1: Dus dat valt ook wel op, een leuk blauw klein brievenbusje. En het wordt gewoon heel gezellig. Lekker light muziek. De bar is goed geregeld. Ja, het wordt mooi weer.
0: Wat wil je
1: nog meer?
0: Ja. Waarom zouden de mensen allemaal naar Culinaire Aalsmeer moeten bezoeken?
1: Ja, als ze gewoon een avondje gezelligheid willen.
0: En lekker eten?
1: En heel lekker eten inderdaad. Ja. Natuurlijk. Ja.
0: Nou, fijn dat je even iets wilde vertellen over jullie, over de drukkerij en over het mooie event volgende week. Ik wens jullie heel veel succes en dat gaat vast en zeker lukken.
1: Dat komt goed. Kom je ook? Of,
0: uiteraard. Wij zijn ook van de partij.
1: Gezellig. Nou, dan zien we elkaar daar.
0: Hey, dankjewel en succes volgende week.
1: Dankjewel. Doei.
0: Ja, dat was Zoe van de drukkerij over het foodfestival volgende week in de Ovelielaan. En het leuke is dat je die Aalsmeerse horecaondernemers allemaal dan met elkaar samen ziet werken. En het belooft gewoon die gezelligheid die je in Aalsmeer hebt. En we hebben al zoveel evenementen in Aalsmeer. En dit is er toch weer eentje die we dan weer op de kaart erbij kunnen zetten. Tot zover eventjes deze extra uitzending van Business Lounge. We hebben de foto's laten zien. We hebben de ondernemers gesproken. Voor de reguliere uitzending van Business Lounge zijn we er weer over 3 weken op 10 juni. Dan voor de komende 2 weken hebben we 2 extra uitzendingen van Radio Aalsmeer Politiek. En de eerste uitzending van Business Lounge is dan weer op woensdag 10 juni. Ja, we zaten hier eventjes te pakken. Hoe gaan we dit programma nou eindigen? Wat is nou zo'n toepasselijke plaat om te zeggen van ja, dat is nou zo, ik hou er zo van. Ja, en dan kan je toch maar weer een Aalsmeerder opnoemen die er ook zo van houdt. En misschien is die er ook wel hoor. Je weet het niet. Hij kan zomaar op de bühne staan daar in de Ovelielaan. Dus niets zal mij verbazen. Maar goed, we gaan er wel mee eindigen.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet pasten bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
1: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.

0: En dan vraag je natuurlijk af, is die er of is die er niet? Ja, dat is altijd weer de vraag. Hè? Als je zo lang moet wachten voordat die man gaat praten. Ja. Maar hij is er. 6 minuten over 8 natuurlijk op je eigen lokale. 99.0 op de kabel, 105.9 in de ether. En wereldwijd te beluisteren op radioalsmeer.nl. Dennis staat nog even te knikken. Ik denk, ik onderweg vanuit Rijswijk zet ik Radio Alsmeer aan. Dan denk ik, hé, krijgen we nou weer Erik en Dennis? Dat moet er niet gekker worden. Dat is het. 2 weken achter elkaar. Maar ik dacht eventjes dat ik mis had. Maar ja, ze hadden een goed doel. 30 mei, de Ovelia-laan. Vroeger heette het Downtown Ovelia, maar dat zo heet het niet meer. Het heet geen Down... de Ovelia-laan onbeperkt. Ach. Nou, daar zijn nog kaarten voor de koop. In ieder geval voor 's avonds voor het eten, hoor ik. En overdag moet je gewoon er natuurlijk gewoon heen gaan. Voor een leuke tattoo of een leuke tekening maken. En ik bedoel, Dennis, wij weten er alles van. Hè? We hebben jaren ook over die Ovelia-laan geslenterd. Met een cameraploeg achter ons aan. Jammer genoeg hebben we die nu niet. Dat is wel jammer een beetje, hè? Vind je niet? Vind je niet... even kijken, jij hebt die microfoon, hè? We zijn er nou toch. Ja, ik heb er best even over babbelen.
1: Ja, natuurlijk. Ja,
0: we hebben zo vaak lekker geslenterd over die Ovelia-laan.
1: Ja.
0: Van 's morgens vroeg tot 's avonds.
1: Bijna tot 's avonds laat.
0: Ja, bijna tot 's avonds laat. Ja. Ja, en dan gingen we tatoetjes halen en praten met mensen die in ene vertrokken waren. Want die hadden geen zin meer. Of ze moesten gaan playbacken.
1: Ja,
0: of,
1: en suikerspinnen. Heb jij vorig jaar, was dat vorig jaar dat je suikerspinnen gemaakt hebt?
0: Nee, dat was ik niet. Nee, ik niet. Nee. Ik weet niet wie het wel was.
1: Misschien het jaar ervoor. Kim volgens mij.
0: Kim. Ja, maar Kim die doet natuurlijk alles. Die wordt overal bijgevraagd. Ja, Kim. Ja.
1: Vindt het leuk.
0: Die ja, maar dit is ook echt een mens ervoor. Ja.
1: Het is, ja.
0: En we hebben een hoop lol gehad in die Ovelia-laan altijd.
1: Echt.
0: En eigenlijk qua weer hebben we het eigenlijk altijd wel getroffen, dacht ik.
1: Ja. Nou, nu dus weer.
0: Ja. Met het weer. En hoor ik die man helemaal niet over, maar krijgt er natuurlijk ook geen cent voor. Dus, maar jij gaat ook optreden, Dennis? Of,
1: ja, dat is wel de bedoeling. Ja,
0: ik kon het me al bijna niet voorstellen dat jij en niet en radio deed. En op het podium zou staan.
1: Daarom. Dus een half uurtje sta ik ook op het podium weer.
0: Ja, leuk man. Ja,
1: maar toch?
0: Ja, vind ik wel. Ja, beste luisteraars, als je Dennis kan heel mooi zingen. Ik vind Dennis een van de leukste zangers van Aalsmeer. Leuker dan Gerard Joling. Ja, ik weet niet.
1: Oh, dankjewel.
0: Mag dat?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja,
1: dus je bent een soort fan eigenlijk.
0: Ja, een soort wel. Je bent een goed zingende DJ. Oh, ja, maar dat kun je niet missen dan.
1: Nee, natuurlijk.
0: Nee, je hebt gewoon een lekker... lekker strotje met een beetje Amsterdamse humor. En,
1: precies.
0: Ja, dat.
1: Precies dat eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, ja. Dus dat gaan we ook horen over op de Ovelia-laan.
1: Ja. Ja. Nou. En dat is dus eigenlijk alleen audio.
0: Of alleen audio. Doen dit jaar... Nou ja, ik was ook te beeldvullend, denk ik. Dus het is helemaal niet erg als die beeldvulling weg is. Nee, ik vind het leuk. Praten vind ik leuk, maar ik hoef niet in beeld.
1: Oh, nou ja, dan komt het goed uit.
0: Ja, dus dat vind ik... ook met de politieauto mee en de brandweerauto, dat heb ik ook nog gedaan. Ja,
1: ja. Oh ja.
0: Allemaal, ja. En die stormbaan op die kussen zat, man.
1: Ach, leuk. Ja, en ik heb een keer op de Rodeo gezeten.
0: Heb jij ook gedaan?
1: Dat was live, dat was met beeld. Dat was dan weer leuk met beeld, zeg maar.
0: Ja. Maar goed, we hebben Adrie en Johan er niet bij.
1: Nee.
0: En dat scheelt toch... een
1: beeld.
0: Dat scheelt heel veel beeld. Ja. Ik weet niet of u er een beeld bij hebt, maar wij wel.
1: Wij wel. En,
0: nou, 30 mei op de Ovelia-laan. Ga ik weer verder met mijn programma. Dankjewel voor het voorgaande uur. Ik vind het erg leuk. En ik vind het ook een leuk programma.
1: Kijk, fantastisch.
0: Ja. Heb ik nu muziek? Succes. Nee, ik heb nog geen muziek. Doe maar, praat nog even door.
1: Ik weet niet.
0: Je bent er nou toch?
1: Ja, ik ben er nou toch.
0: Ja.
1: Maar wat ga je draaien? Waarom ga je de volgende plaat draaien?
0: Nou, ik zag een melding voorbij komen. En toen dacht ik, hey, dat heb ik al een poosje niet meer geluisterd.
1: Ja.
0: En dan heb ik zoiets van, nou, dan wil ik toch... wel weer eventjes aandacht aan schenken.
1: Ja,
0: zo ben ik.
1: Ik vind het altijd wel grappig dat jij altijd plaatjes hebt die je niet zo vaak hoort.
0: Dat heb ik sowieso natuurlijk.
1: Ja.
0: Want niet heel veel mensen hebben de muziek die... Wel, als je er ook mee praat, zeggen ze... Nou, ja, ik heb me er wel in vinden in die muziek.
1: Nou.
0: Maar dat wel. Ja. Maar het is niet zo dat ze dan zeggen van nou, we hebben die muziek thuis ook op die plank staan.
1: Precies.
0: Dat weer niet.
1: Maar dat is wel de kracht van jouw programma natuurlijk. Dat het allemaal plaatjes zijn die je niet zo vaak hoort. En dat is dan wel, ik vind het toch wel grappig.
0: En dat vind ik ook leuk. En ik hoop dat de mensen, ik heb toch wel een groepje een behoorlijke groep vaste luisteraars die echt elke week luisteren of anders terugluisteren. En dan krijg ik nog appjes achteraf van, goh, je had weer een leuk nummer ertussen. Van wie was dat?
1: Ja.
0: En dat, ja. En dat vind ik dan leuk. En ik zit ondertussen zit ik nu muziek te zoeken, hè? Dat snap je.
1: Ja, precies.
0: Dat zie jij ook natuurlijk. Want je zit voor de monitor, maar jij denkt, wat gaat hij pakken?
1: Meestal heb je altijd op een rijtje, alles op een rijtje staan.
0: Ja, maar omdat ik nu in ene spontaan ging praten.
1: Dat was het.
0: Ja, en... dat waren wij wel, waren wij de last one home. Want we moesten altijd nog de spullen naar de studio brengen, weet je.
1: Ja, ja.
0: En de tent ophangen bij Erik.
1: Ja,
0: en,
1: ook nog. Ja,
0: last
1: precies.
0: one home. Dus die ga ik draaien.
1: Oh,
0: van Lifeside. Last one home.
1: Hey, hele goeie.
0: Ja, goed hè.

0: Lekker hoor, op de Rocky Mountain Highway met de Eagles van het album. Wat was dat weer? Live from the Forum. Ja, die. Uit 2018, als ik het goed heb uit mijn hoofd. Ja, dat is een. Nou, dat is niet zo lang geleden. Veel langer geleden. 1974 heb ik het nu over. Want even kijken hoor.
1: Zeg Peter.
0: Ja, zeg het eens.
1: Het is eigenlijk wel weer tijd voor een lekkere lange.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. En Lianda, je hebt helemaal gelijk. En Bob is weer voor me aan het zoeken geweest. Bob uit Alkmaar. En Bob zegt tegen mij: Peter. Ik vind eigenlijk dat je Hamburger Concerto maar een keertje moet draaien van Focus. En ik heb vanmorgen maar even geluisterd. Ik denk, ja, kan het wel? Is het wat? Ik denk, ja, het is wat. Het is zeker een goede Bob. Dus ik ben blij met jouw keuze. Ga er maar naar luisteren. Focus uit de Nederlanden in een Hamburger Concerto in 1974.

Zo, tot de laatste seconde hebben we hem gedraaid. De Hamburger Concerto. En die werd ongeveer 150 jaar geleden gecomponeerd door een meneer Brahms. En Focus heeft hem gewoon een klein beetje bewerkt. En een klein beetje wat andere dingetjes erin gevreubeld. Een kerstliedje ertussen doorgevouwen. En daarmee stonden ze op de planken. En de mensen uit de jaren 70 vonden het ook geweldig. Dus wij ook. Hamburger Concerto. Het staat op het album Hamburger Concerto uit 1974. Daar heb ik genoeg over verteld, toch? Gaan we nu naar code 18. Code 18 uit Canada. The Lovers, The Incompetent en The Asshole. Dat is ook een leuke titel, denk ik. Het gaat ergens over.

0: Ja, en zo was deze code 18 ten einde. Alleen dacht ik dat hij iets korter was. Dat was hij niet. Johnny Mass hoorde je ook. Dat is de toetsman van Hoes. Die zit ook dan weer in code 18. En ondertussen ben ik natuurlijk nu een nummertje aan het zoeken. Deze. Is wel mooi hoor. Duurt ook iets langer dan 4 minuten, maar...
1: I saw you walking down the street, you looked at me.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
2: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
1: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.

Wat is het toch altijd weer leuk om al die blije gezichtjes aan de andere kant van de microfoon te zien. Als ik begin te praten. Ja, vind ik zo leuk, ja. Maar niks aan doen. Ik doe het pas 35 jaar, maar het blijft leuk, ja. Welkom op deze woensdagavond, 20 mei 2026. Wat gaat het hard, hè? Wat gaat het hard, jongens? Oh. Nog 7 maanden en 5 dagen is dan weer kerst, ja. 9:05 had ik gezegd, of niet? Je hoorde in de 9:55 hoorde je twee plaatjes van Sailor. De eerste was Sailor en de tweede was A Glass of Champagne. Of het nou helemaal rock is, weet ik niet. Maar ik vond het wel leuk om er weer eens een keertje naar terug te luisteren. Waren plaatjes uit de jaren 70 die je toch niet mag vergeten. En ik probeer ook daar wel een beetje af en toe. Goed, we hebben nog een klein uurtje om je te vermaken met allerlei leuke rockmuziek. Ik hoop dat het pittig genoeg is voor Frank, want die moet tot 6 uur werken. En ja, als het te langzaam wordt, dan valt hij langzaam ook in slaap. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar we gaan proberen, Frank, of we je wakker kunnen houden. Hier is de eerste, Sanctuary van Dilemma.

Hi, ik ben Mark Bogert, gitarist van Nightaria en Magoria. Als jij van goede rockmuziek houdt, zet dan je woensdagavonden tussen 8 en 10 je radio op Radio Aalsmeer, waar Peter Bogaert je door deze fantastische muziek heen loodst. Veel plezier! Yeah.

gelukkig zit er een lang outro aan. Want dat geeft mij ook de tijd om even mijn koptelefoon op te zetten. Goed, Jack the Ripper 1888 in de COVID Acoustic Compilation. Ze zaten zich zo te vervelen op een gegeven moment, die muzikanten. Ze gingen van alles bedenken om tijdens die coronaperiode maar muziek te kunnen maken. En met ook met hun publiek. En onder andere Magoria is daar een goed voorbeeld van. Ik heb er ook nog op meegezongen. Niet op dit nummer, maar op een ander nummer. Misschien dat ik binnenkort nog een keertje tevoorschijn tover. Goed, wat zullen we doen? Sycophant? Ja, doe maar. Strangers.

En je denkt, aan zo'n plaat komt geen einde, maar er komt gewoon ook wel gewoon een einde aan, hoor. Gates of Kiev hoorde je met Cosmic Chronograph. Ik hoop dat André in ieder geval wakker blijft van dit soort muziek. Ik kan me niet voorstellen dat je hierbij in slaap valt. Echt niet. Dus ik denk dat het wel gelukt is. We gaan naar de volgende plaat. Die is van Mostly Autumn. En dat klinkt een beetje somber. Want het is een beetje van bijna altijd herfst. En dan is het ook nog een Viking funeral. Maar het is wel een mooi nummer.

En meestal herfst. En zo zag het er afgelopen dagen ook wel uit. En zo voelde het ook wel een beetje buiten. Een beetje frissig, een beetje nattig. En niet zo van dat je denkt, ah, het is voorjaar. Laten we eens vrolijk een wijsje fluiten. Maar goed, daarvoor draaien we dan wel weer af en toe een lekker muziekje. Wat dacht je van deze van Billy Joel? Zit in een fijn restaurant. Een Italiaans restaurant met een lekker pastaatje, een lekker wijntje. Of misschien wel twee wijntjes. Een beetje wit en een beetje rood. Ach, luister zelf maar. We redden er net niet het nieuws mee van de 10 uur.

0: En ik hoop dat jullie de muziek en de film ook voorbij zagen komen. Het flesje rood, het flesje wit en vul maar in, vul maar in. Het komende uur gaat de computer voor je draaien. En ik zag erin staan Huey Lewis en the News. Ik zag erin staan Van Velzo en Summer Ends. Dat klinkt ook een beetje als herfst, maar dat zag ik nog meer. Total Touch, Somebody Else's Lover. Somber. Oh, dat moet Lamies weten. Unrest. Bruno Mars, Risk It All. En Ilse de Lange. Het is best wel een aardig uurtje. ABBA, Dancing Queen. Goed, ik zeg bedankt voor het luisteren. Volgende week is een nieuwe aflevering van Met Peter in de Eten. Tot dan.
1: Met Peter in de Eten.
0: Ja, dat zeg ik. Dag, dag.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemerding.
4: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
3: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land

0: GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europese parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. In de finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar, toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Love me.
1: Radio Aalsmeer.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. De hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de